0: Nederland en Duitsland zijn hun Nations League campagne donderdagavond begonnen met een 1-1 gelijkspel. Vannacht tot wolken, minimaal rond 11 graden. Straks krijgen we een mooie en zonnige dag. Het wordt ook warm tot 25 graden. Ook in het weekend krijgen we veel zon. Zaterdag maximaal tot 21 graden. En zondag nog flink warm, eigenlijk tot 26 graden dan. Ik wens je nog een rustige nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Dit is De Tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het kindje van 3 dat zich eerder deze week op school in Antwerpen had verslikt tijdens het eten is overleden. Dat bevestigt de politie. De kleuter kreeg afgelopen dinsdag plots geen adem meer, werd lange tijd ter plaatse gereanimeerd en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De kinderen, ouders en leerkrachten die daar nood aan hebben, krijgen psychologische ondersteuning. In de Verenigde Staten houdt de Amerikaanse president Trump op dit moment een staatsdiner met de Chinese president Xi en zijn echtgenoten als centrale gasten. Daarnaast zijn er ook heel wat prominente techbonzen en bedrijfsleiders te gast, zoals Elon Musk, Jeff Bezos van Amazon en Sam Altman, de topman van OpenAI. De AI-wedloop houdt 2 wereldleiders bezig, maar ook het dreigende handelsconflict is een thema tijdens het 3-daagse staatsbezoek van Xi aan de VS. Trump had het in zijn toast over een bijzondere verstandhouding met China.
3: We represent different systems, but the ties between our people endure, and we've never gotten along better.
2: Xi zei dat China en de VS een nieuwe manier moeten vinden waarop er gezorgd kan worden voor een goede verstandhouding tussen de grootmachten in de wereld. En we moeten ons als grootmachten ook verantwoordelijk gedragen, zei hij ook nog. De Italiaanse regering is van plan om een maximum in te stellen voor het aantal jongeren in de klas dat de taal niet beheerst. Volgens een nieuw decreet mag maximaal 30% van de leerlingen in klas het Italiaans onvoldoende beheersen. Volgens premier Meloni komt die regel er om de vorming van ghetto-klassen te verhinderen en vergroot het de kansen van alle leerlingen. De oppositie en middenveldorganisaties reageren scherp. Ze hebben het over een heksenjacht op kap van kinderen. En volgens hen zal het leiden tot een klassenverschil tussen de leerlingen. Vannacht wat wolken, minima rond 11 graden. We krijgen dan straks een mooie en zonnige dag. Het wordt ook warm tot 25 graden. Ook in het weekend veel zon. Zaterdag maximaal tot 21 graden. En zondag wat warmer dan 26 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Verenigde Staten heeft de Amerikaanse president Trump een staatsdiner gehouden met de Chinese president Xi en zijn echtgenote. Daarnaast waren er ook heel wat prominente techbonzen en bedrijfsleiders te gast, zoals Elon Musk, Jeff Bezos van Amazon en ook Sam Altman, de topman van OpenAI. De AI-wedloop houdt de twee wereldleiders bezig, maar ook het dreigende handelsconflict is een thema tijdens het driedaagse staatsbezoek van Xi aan de VS. Trump had het in zijn toast over een bijzondere verstandhouding met China.
3: We represent different systems, but the ties between our people endure, and we've never gotten along better.
2: Xi zei dat China en de VS een nieuwe manier moeten vinden waarop er gezorgd kan worden voor een goede verstandhouding tussen de grootmachten in de wereld. En we moeten ons als grootmachten ook verantwoordelijk gedragen, zei hij ook nog. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Amerika moet kiezen of het de oorlog wil stoppen. Hij gaf een interview aan de Amerikaanse zender Fox News. Op de vraag of de oorlog tussen Iran en de VS nog voor het einde van het jaar kan stoppen, antwoordde hij dat dat helemaal afhangt van de Verenigde Staten. Iran heeft nooit oorlog gewild, klonk het. Maar Pezeshkian zei er ook nog bij dat Iran zich zal verzetten tot het bittere eind en dat ze zich nooit zomaar zullen overgeven. In Niger zijn woensdag bijna 60 doden gevallen bij twee aanvallen op de ordediensten. Die werden uitgevoerd door terreurorganisatie Islamitische Staat. De eerste aanval vond plaats in het westen van het land. Daar werden zeker 38 soldaten gedood. De andere aanval vond plaats op zo'n 250 kilometer van de hoofdstad Niamey. Daar kwamen 19 agenten om. In Niger was er in 2023 een militaire staatsgreep en het blijft er onrustig door jihadistisch geweld. De komende uren nog wat wolken, minima rond 11 graden. Straks krijgen we een mooie en zonnige dag en het wordt ook warm tot 25 graden. Ook in het weekend opnieuw veel zon, zaterdag maximaal tot 21 graden. Zondag flink warmer, 26 graden dan. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. In het Witte Huis heeft de Amerikaanse president Trump een staatsdiner gehouden voor de Chinese president Xi Jinping en zijn vrouw. Daarbij ook veel prominente bedrijfsleiders zoals Elon Musk van Tesla, Jeff Bezos van Amazon en Sam Altman van OpenAI. In zijn speech zei Trump dat de VS en China nooit zo goed overeenkwamen als nu.
3: We represent different systems, but the ties between our people endure and we've never gotten along.
2: Xi Jinping zei dat beide landen een nieuwe manier moeten vinden voor een goede verstandhouding en dat ze zich moeten gedragen als verantwoordelijke grootmachten. Xi is op 3-daags staatsbezoek in de VS en er staan heel wat heikele punten op de agenda, onder meer de AI-wetloop, Taiwan en de handelsrelaties.
3: We represent different systems, but the ties between...
2: En op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu de militaire campagnes van Israël tegen Iran, Gaza en elders in het Midden-Oosten fel verdedigd. Tijdens zijn toespraak verlieten tientallen diplomaten de zaal. Netanyahu noemde hen morele lafaards. Hij ontkende dat er een genocide gepleegd wordt op de Palestijnen in Gaza. Hij noemde dat de grootste leugen van de eeuw.
4: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. Israel has done more to prevent civilian casualties in war than any other military in history. In history.
2: Buiten was er veel protest tegen de komst van Netanyahu in New York. Verschillende mensen zijn opgepakt, bij wie actrice Susan Sarandon. Tegen Netanyahu loopt een aanhoudingsbevel van het internationaal strafhof voor vermoedelijke oorlogsmisdaden. Het kind van 3 dat zich eerder deze week op een school in Antwerpen had verslikt tijdens het eten is overleden. Dat bevestigt de politie. De kleuter was afgelopen dinsdag gestikt tijdens het middageten. Het werd lange tijd ter plaatse gereanimeerd en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En daar is het dus intussen overleden. Het stedelijk onderwijs Antwerpen laat weten dat de verslagenheid op de school onmetelijk is. En in Roeselare in West-Vlaanderen is de 61-jarige vrouw van de man die omkwam bij een brand aangehouden op verdenking van moord. In de nacht van dinsdag op woensdag was brand uitgebroken in de slaapkamer. De man overleed in zijn bed. De vrouw werd gered door de brandweer. Maar kort daarna werd ze opgepakt en na verhoor is ze dus aangehouden. De precieze oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De Spanjaard Benjamin Noval is in Montreal in Canada wereldkampioen wielrennen geworden op de weg bij de junioren mannen. De grote favoriet heeft gewonnen, zegt Christophe van de Goor.
5: Onthoud de naam ook vooral Benjamin Noval. Een Spanjaard, toptalent. Afgelopen week werd hij al wereldkampioen tijdrijden en nu dus ook op de weg. Nog altijd maar 17 jaar jong die Noval, maar hij slaat straks de beloftecategorie over en wordt al prof bij Ineos. Geen medaille voor de Belgen. Sander Willems reed lange tijd voorop, eindigde nog net binnen de top 10. En de Belgische kopman, Vic de Smet, liep achter de feiten aan.
2: Het weer dan nog. De dag brengt veel zon en temperaturen tot 25 graden. Ook het weekend blijft warm. Meer op veertiennieuws.be.
0: Dit is de Tijdloze.

0: tijdloze.
1: Het is 6:00. Goedemorgen.
2: De kleuter die stikte is gestorven. Dinsdag verslikte een jongen van 3 zich op school in Antwerpen tijdens het middageten. Hulpverleners reanimeerden het kind een lange tijd nog ter plaatse. En daarna bracht de ambulance het kind in kritieke toestand naar het ziekenhuis. En daar is het kindje dus intussen overleden. Het stedelijk onderwijs van Antwerpen zegt dat de verslagenheid op de school groot is. In Roeselare in West-Vlaanderen is de vrouw van 61 van de man die omkwam bij een brand aangehouden op verdenking van moord. In de nacht van dinsdag op woensdag was brand uitgebroken in de slaapkamer. De man stierf in zijn bed. De vrouw werd gered door de brandweer. Kort daarna werd ze opgepakt en na verhoor is ze dus nu aangehouden. De precieze oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. In onze gevangenissen staken ze opnieuw nu voor 24 uur. Begin deze maand deed het gevangenispersoneel dat dan eens voor 5 dagen lang, omdat de overheid volgens de vakbonden niet genoeg doet om de overvolle gevangenissen aan te pakken. Dat zegt de Liberale Vakbond.
3: Wij hebben opnieuw de overheid gevraagd om oplossingen te bieden voor verschillende pijnpunten, zoals de overbevolking, het tekort aan personeel, de infrastructuur van vele gebouwen, maar wij hebben ook specifieke pijnpunten benoemd per instelling. En uit de onderhandelingen is eigenlijk niets naar boven gekomen waarmee wij genoegen kunnen nemen.
2: Op het WK wielrennen in Canada is de Spanjaard Benjamin Noval wereldkampioen wielrennen op de weg geworden bij de junioren mannen. Hij won eerder deze week ook al de tijdrit. De Belgen die konden geen medailles pakken. En bij de belofte vrouwen eerder gisteren won Fleur Moors brons. Het wordt een zonnige en ook wel echt een zomerse dag vandaag. Veel zon en temperaturen tot 24 graden. Morgen begint zonnig, daarna krijgen we misschien iets meer wolken, maar het is wel meestal droog en 26 graden dan. Ook zondag zon en wolken bij 22 graden.
0: Dit is de tijdloze.

0: Een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
1: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Altijd zeker.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Profiteer in september van megastock deals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
5: Wat?
4: Hier staat op alle modellen.
5: Ja, ja.
4: En die prijzen, zijn die gecheckt?
5: Absoluut.
4: De Ford Kuga vanaf €24.500.
5: Yep.
4: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
5: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
6: Oh, zalig, hè?
7: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
6: Oh. Oei. Met een enkel.
7: Schat, ça va?
6: Nee.
7: Wat kunt er nog op staan?
6: Zo'n beetje.
7: Oh, schattig, we zitten hier midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
6: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is een volledig overzicht.
7: Ah, dat is in orde dan.
8: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
9: Wat was dat?
10: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september €5 korting bij aankoop vanaf €50.
9: Flashy.
10: Voorwaarden op delijze.be/superplus. Delijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delijze-winkels gewoon open.
11: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
12: Hallo.
11: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
12: Ja, ik wil autotechniek studeren.
11: Ah, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
12: Maar ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
11: Ja.
12: En dan krijg ik misschien wat centjes.
11: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
13: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
14: De tijdloze.
15: Het is 7:00. Goedemorgen.
16: Onze waterfactuur gaat mogelijk stijgen. Vanaf volgend jaar betalen Vlamingen misschien toch wel meer voor hun drinkwater. Dat ligt toch op tafel bij de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Dat vertelt VRT Nieuws journalist Bart Verhulst, die dat uit goede bron heeft vernomen.
17: Mogelijk gaat het om €40 tot €60 per jaar extra voor een gezin. Dat moet €80 miljoen of meer opleveren voor de Vlaamse begroting. Al zijn die getallen nog niet zeker en ook niet of de verhoging er wel komt. CD&V, die met minister Broens bevoegd is voor de waterfactuur, is niet te spreken over het plan. De Vlamingen betalen zich nu al blauw aan energie. Dit kan er echt niet meer bij, is te horen.
16: Ook een huis kopen zou duurder kunnen worden. Er ligt nu een voorstel op tafel om bij huizen of appartementen van meer dan €500.000 meer registratierechten te vragen op het deel boven de €500.000. Het kindje van 3 dat dinsdag op school in Antwerpen had verstikt tijdens het eten, is overleden. De jongen was afgelopen dinsdag gestikt tijdens het middageten. Het kindje werd nog een lange tijd ter plaatse gereanimeerd, maar daarna is hij in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En daar is hij ook intussen overleden. Het stedelijk onderwijs Antwerpen zegt dat de verslagenheid op de school groot is. Er wordt vandaag opnieuw gestaakt in onze gevangenis. Het gevangenispersoneel klaagt al langer over dat ze met te weinig zijn en de werkdruk ook stijgt, maar ook over de overvolle cellen nog altijd, waardoor honderden gevangenen op de grond moeten slapen. Eerder deze maand staakte het gevangenispersoneel ook al eens 5 dagen en vandaag doen ze dat dus 24 uur lang opnieuw. De Liberale Vakbond zegt dat de gevangenen begrip hebben voor al die stakingen.
18: De gedetineerden lijden bij ons 1 op 2 dagen of soms een keer een week aan die staking, maar wat merken wij? Dat zij echt wel in een groot lijden zitten door de overbevolking. Er kunnen heel veel zaken dikwijls niet doorgaan. Van een humane detentie is helemaal geen sprake meer. Wij krijgen dan ook heel veel steun van de gedetineerden die zeggen wij begrijpen het volledig.
16: De Israëlische premier Netanyahu heeft alle militaire acties van zijn land verdedigd op de VN-vergadering in New York. Vooraf waren tientallen aanwezigen uit protest al de zaal uitgelopen. Netanyahu noemde hen morele lafaards. En de beschuldiging van genocide tegen de Palestijnen in Gaza vindt Netanyahu de grootste leugen van de eeuw, zegt hij.
9: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. Israel has done more to prevent civilian casualties in war than any other military in history.
16: Eind volgende maand zijn het parlementsverkiezingen in Israël en Netanyahu leek zich met zijn speech vooral tot de Israëlische mensen te richten. Op het WK wielrennen in Canada is de Spanjaard Benjamin Noval wereldkampioen wielrennen op de weg geworden bij de junioren mannen. Hij won eerder deze week ook al de tijdrit. De Belgen die pakten geen medaille. En bij de belofte van de vrouwen eerder gisteren won Fleur Moors brons. En het weer vandaag wordt zonnig en zomers bij temperaturen tot 24 graden. Morgen begint zonnig, daarna misschien iets meer wolken, maar het is wel meestal droog en nog ietsje warmer tot 26 graden. Ook zondag zon en wolken bij 22 graden dan.
15: Tijd voor YouTube.
14: De tijdloze.
19: Goedemorgen en dat het een goede ochtend is en zal worden, dat kan ik je wel verzekeren. Want vandaag maken we weer heel de dag tijd voor YouTube. Je krijgt vandaag heel veel muziek van de vier uit Ierland op de tijdloze. Ene Larry Mullen Jr. wilde heel graag een muziekbandje beginnen en hij zocht een gitarist, een bassist en een drummer. Hij ging een briefje op met gezocht op en iets later kwamen er vier mensen op af. Er viel één iemand af en die andere vier wisten toen nog niet dat ze 50 jaar later nog altijd zouden bestaan en dat ze dus legendarisch zouden worden omwille van de muziek en die gaan we massaal spelen vandaag. En misschien val je wel in de prijzen, want ik geef ook echt top cadeaus weg. Magnificent hoor ik u zeggen. Wel, dat is zeker dat hè. Welkom bij Tijd voor YouTube.
14: De tijdloze.
15: Tijd voor YouTube.
20: Answer me this. Are you happy? Are you ready?

0: Ja, Magnificent en U2. Geen beter woord om te omschrijven wat we vandaag gaan doen hier op de Tijdloze. We gaan tijd maken voor U2, want ze bestaan 50 jaar en ze zijn al jaren een van de belangrijkste tijdloze rockbands ooit. Een band die op de grootste locaties spelen deze dagen, deze weken, deze jaren. Maar aan het begin van hun carrière was hun naam nog The Hype. En ze hadden al een paar nummers gemaakt onder elkaar en ze wilden heel graag een televisieoptreden versieren. En Bono, die had een klein ideetje.
1: In een rehearsal, a producer was going to come around to get us our first TV show in Ireland when we were kids. He'd heard we wrote our own songs. We'd been fighting all day. Couldn't agree the start of the song, couldn't agree the end of the song, couldn't agree the middle of the song. It was like, we're just knock on the door. We're like, what are we going to play? We can't agree on anything. And so we played him Glad to See You Go by the Ramones. And he said, you wrote that? And we said, yeah, we wrote that.
0: En de rest is geschiedenis. We gaan hun grootste inspiratiebron nog eens spelen. Dit zijn de Ramones.
2: Tijd voor U2.
3: De Tijdloze.

0: Ja, wel degelijk U2 die je net hoorde met Street Mission. Onder de naam The Hype speelden ze dit nummer op hun eerste televisieoptreden ooit in 1978. Heerlijk om terug te horen.
1: Tijd voor U2.
0: Ja, U2. U2 die spelen al heel lang in de grootste stadions. Ze waren een van de eerste die dat zijn beginnen doen trouwens. Maar ze zijn zoals elke muziekgroep ter wereld in de kleinste zalen begonnen. En ik ga met permissie graag terug naar 1981, meer bepaald naar de Beursschouwburg in Brussel, waar U2 gaat spelen. Maar wie staat er in hun voorprogramma? Jawel, het zijn deze kerels, de Kreuners. Heerlijk.

0: Zij heeft stijl van de Kreuners, de support act voor U2, die toen nog volstrekt onbekend waren in 1981, liever in de Beurschouwburg in Brussel. En Sven die stuurt, wat een grootaard, die stelde zich voor met de zin We are the Kreuners, U2, dat is typisch Walter natuurlijk. En we gaan muziek spelen van U2, we gaan heel veel muziek spelen uit die 50 jaar carrière van U2. Maar ik ga ook wat dingen weggeven. Een heel uitzonderlijk vinylpakket ga ik weggeven, dus als je mee wilt doen, kan je nu al U2 en je telefoonnummer sturen via de tijdloze op VRT Max. Ik zou dat maar doen als ik u was.
1: Ah, ik ben het beu!
2: Oei.
1: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
2: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
1: Ja, en hoe verder liever?
2: Ver genoeg, maar niet te ver.
1: Ah ja, voor de kinderen.
2: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
3: Dat is Imo!
4: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
6: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
8: Nog voor jij kan denken,
9: ik heb gelijk geen energie,
8: krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie. En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan, zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan. En nog voor,
10: oh, mijn rug zit vast,
8: heeft je osteopaat je al met de juiste, verrast.
9: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
8: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
11: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
12: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
11: Voor de volle 100%. Met de pro van Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
13: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
14: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
13: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
14: Hallo.
13: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
15: Wienerberger. Waarmee dat ik mijn kinderen het allergrootste plezier doe als ze van school terugkomen, dat is met vers gemaakte soep. Maar de soep moet dus echt gemixt zijn totdat ze helemaal glad is, hè? Maar echt glad, hè? Minstens even glad gelijk onze bakstenen.
16: Graag gladde bakstenen of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
17: Wienerberger.
16: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
18: De tijdloze.
19: Tijd voor YouTube.
20: Hallo iedereen, Mark hier. Mijn favoriete nummer van U2 is zonder twijfel Where the Sweet Seven Name. Toen ik de nu nog steeds iconische videoclip voor het eerst zag, was ik al verkocht. Een live optreden op attack van een liquor store op een van de drukste kruispunten in LA, met de nodige verkeerschaos tot gevolg, nog steeds gewillig om te zien.
19: Tijd voor U2.
18: De tijdloze.

0: Ja, mijn persoonlijke mening doet er helemaal niet toe, maar dit is een van mijn absolute favorieten. Dit is het nummer waar alles zo mooi samenkomt wat U2 betreft. Where the Streets Have No Name. En de band waar het vandaag helemaal over gaat.
1: Tijd voor U2.
2: De tijdloze.
0: Ja, we maken vandaag tijd voor U2. 50 jaar bestaan ze. En dan denk je, ja, goh, wie gaan we daar over uitvragen? En er is maar één man die we kunnen uitvragen over het oeuvre, over de wereld, het universum van U2. En dat is de man, de allesweter van U2, journalist bij dag, maar 's nachts gewoon een grote fan van de band U2. Een man die zelf zo'n fan is dat hij een voorstelling gaat maken rond het levensverhaal van U2. Ik heb het natuurlijk over Bart Steenhout. Goedemorgen. Dat was een hele lange intro. Bart.
3: Goedemorgen. Ik kan er ook meteen aan toevoegen dat je mening er wel toe doet als Where the Streets
0: Have No Name. Een van jouw
3: favoriete nummers.
0: Dankjewel, Bart. Goedemorgen. Het is een hoogdag. Hè. Ja, niet alleen voor jou, maar voor alle fans van U2, voor de band zelf. 50 jaar bestaan ze. En jij hebt het plan opgevat om een voorstelling te maken rond de band, rond het werk.
3: Ja, die loopt eigenlijk zelfs al. We hebben de afgelopen weken 2 try-outs gedaan. Dat is eigenlijk heel goed gegaan.
0: Okay.
3: En nu zondag zitten we in Mol, bijvoorbeeld.
0: Okay.
3: En nog Sint-Niklaas, nog Dixmuiden, Gerardsbergen, Assen. Tongeren geloof ik ook nog. En
0: je kent hem van buiten. Allen daarheen, zou ik zeggen. Maar waarom is U2 zo straf om daar dan een voorstelling aan te wijden?
3: Ja, ik ben als kind van 10... voor het eerst met U2 in aanraking gekomen en het was 1981, ik moet daar eerlijk in zijn. En op dat moment was er niet zo heel veel op de radio dat daarop geleek. En toen ik I Will Follow op de radio hoorde, ging er letterlijk en figuurlijk een wereld voor mij open.
0: Ja.
3: Ik luisterde voor die naar vader Abraham en de Smurf en dit was toch iets heel anders.
0: Ja, ze zeggen zelf over hun eigen talent dat ze maar matige muzikanten zijn, maar dat er wel echt iets gebeurt als ze met 4 samen zijn. Ben je het daarmee eens?
3: Ja, daar ben ik het 100% mee eens. Ik heb best wel wat proefopnamen of probeersels van hoe ze in de studio zitten.
0: Mm-hmm.
3: Dat is een geklooi en een gedoe. Je wil het echt niet weten. Je kan je echt niet voorstellen dat dit echte muzikanten zijn, dat ze er ook nog voor betaald worden. Laat staan dat dat een van de grootste rockbands ter wereld is.
0: Ja.
3: Maar als ze lang genoeg knoeien, dan gebeurt er eigenlijk altijd wel iets bijzonders. Het kan soms lang duren, want zoals je wellicht gehoord hebt, is er net een nieuwe plaat aangekondigd.
0: Ja, klopt.
3: Dat is 9 jaar na de vorige. Dus
0: ja.
3: Ze kunnen soms wel erg lang aanklooien.
0: Ja.
3: Maar Silencio, de nieuwe single, ik ben toch wel blij.
0: Ja. Hun 16e plaat ondertussen, Bart. Hoe zijn ze in die 50 jaar voor jou geëvolueerd? Want ze zijn begonnen met die Boy. Dat is een rockplaat, dat is rauw. En dan hebben ze verschillende periodes gehad, hè?
3: Ja, dat klopt. Na die, je had eigenlijk de eerste trilogie, Boy October War. En dan een hele stijlbreuk met The Unforgettable Fire, waar ze Brian Eno erbij hebben gehad. Dat was meer atmosferisch. Dan echt een Amerikaanse periode met The Joshua Tree. Maar dan, wat mij betreft, toch een van de grootste stijlbreuken die een band heeft kunnen maken in de muziekgeschiedenis. Na het zeer traditionele en erg middelmatige Rattle and Hum komt dan plots de aardverschuiving die je achter.
1: De tijdloze live.
3: Met The Joshua Tree. Maar dan, wat mij betreft, toch een van de grootste stijlbreuken die een band heeft kunnen maken in de muziekgeschiedenis. Na het zeer traditionele en erg middelmatige Rattle and Hum komt dan plots de aardverschuiving die Achtung Baby is. Dat is eigenlijk nu nog nauwelijks voor te stellen, want die plaat is

0: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is...
2: Wauw!
1: Van Vibra.
3: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
2: Ja, ja.
3: En zaterdag Scouts Weekend.
2: Komt goed.
1: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Dat is...
2: Wauw!
1: Van Vibra. De tijdloze live.
4: Band dat in de muziekgeschiedenis heb jij te doen.
5: Ja, en van dan af is het alleen maar die richting opgegaan. Want ze hebben natuurlijk met William Orbit samengewerkt, Daniel Lanois. Ja. Die Brian Eno is heel lang meegegaan, tot op de dag van vandaag zelfs. Is dat ook een grote troef, die sterproducers erbij?
4: Dat denk ik wel, omdat, ja, we hadden er al over, het zijn al bij al beperkte muzikanten. Ze hebben vele ideeën, maar het is soms niet altijd makkelijk om door de bomen het bos nog te zien.
5: Mm-hmm.
4: En dan is het wel handig om er externe mensen bij te trekken. Brian Eno is een evident voorbeeld dat het dus al bijna heel hun carrière meegaat. Maar af en toe trekken ze er ook mensen bij die je niet zou verwachten, met wisselend succes, vind ik zelf. Nu Martin Garrix bijvoorbeeld.
5: Ja, die Fireflies, ja. DJ.
4: Ja, bijvoorbeeld, toch een beetje een eigenaardige keuze, maar ik vind wel dat het werkt. Soms werkt het ook niet. Ze hebben ook wel eens een nummer met Green Day gemaakt waar ik van dacht van oei, is dit nu wel zo'n goed idee?
5: Ja, iedereen heeft recht op fouten, hè Bart?
4: Wel, dat is natuurlijk, als je zo lang meegaat,
5: ja,
4: en er zijn weinig bands die 50 jaar meegaat, dan is het met ups en downs. Maar het ding is dan, en dat blijkt denk ik vandaag met de nieuwe single en de nieuwe plaat die wordt aangekondigd, je gaat altijd periodes hebben in het leven van een band dat het zo net iets minder is. Mm-hmm. Maar als je dan lang genoeg blijft bestaan of lang genoeg blijft doorgaan, dan keren de kansen weer. En ik heb een beetje een voorgevoel nu, en ik zeg het met het nodige voorbehoud,
5: ja,
4: dat het nu weer een goede plaats zou kunnen worden.
5: Oké, okay. Oh, ik kijk er samen met jou heel erg naar uit. Want in goede en kwade dagen, jij bent altijd blijven staan als grote fan van U2. Ik ga jou nog één vraag stellen. Het is de moeilijkste die je kan vragen aan iemand die het oeuvre zo goed kent. Maar welk nummer mag ik nu op dit moment om iets over 7:30 op vrijdag, op de dag dat we U2 vieren, draaien?
4: Wel, neem het niet persoonlijk, maar het is een zeer gemene vraag.
5: Ik wist het.
4: Gelukkig was ik voorbereid.
5: Ja.
4: En ik ga voor Acrobat uit Achtung Baby. Wat mij betreft toch nog altijd de beste plaat aller tijden.
5: Ja, de ommezwaai in hun carrière die een helemaal een andere richting en een hele goede richting uitgebracht heeft. Bart Steenhout, dikke merci voor dit fijne gesprek. Je mag mij verwachten op je voorstelling en ik wens jou nog een fantastische hoogdag vandaag. Dit is Acrobat speciaal voor jou. Fijne dag, man.
6: De tijdloze.
1: Tijd voor U2.

0: Je hoort wel degelijk Bob Dylan en All Along the Watchtower. U2, die hebben heel weinig covers gemaakt, maar ze hebben er wel eentje ooit gemaakt en op hun plaat gezet. En dat is deze van Dylan, die ze gecoverd hebben.
1: Tijd voor U2.
2: Ja, de tijdloze.
0: We maken tijd voor U2. En dit is een cadeautje van de band voor hun 50ste verjaardag. Ze hebben gisteren een nieuwe single gereleased omstreeks 6 uur. Een voorbode van wat een nieuwe plaat zal worden, dat is uitkijken. Deze heet Silencio en U2.

0: Ja, nagelnieuwe U2, Silencio. En een voorbode voor een 16e album dat er binnenkort zit aan te komen. Heerlijk. En nu maak ik tijd om iets te kunnen winnen. Ik geef een vinylpakket weg van U2. En dat kan van jou zijn. Wat moet je daarvoor doen? Gewoon U2 sturen en je telefoonnummer naar De Tijdloze op VRT Max. Doe het nu en win een vinylpakket.
1: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
2: Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. 1 bakje kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
4: Tijd voor U2.
5: De Tijdloze.

0: Een van die fantastische samenwerkingen tussen U2 en in dit geval B.B. King en het heerlijk aanstekelijke When Love Comes to Town. En When Love Comes to Town, dan valt er misschien ook iets te winnen.
1: Tijd voor U2.
2: De tijdloze.
0: Ja, het is tijd voor U2 en het is tijd om te winnen. We gaan spelen. Ik ga zo meteen een intro laten horen van een U2-nummer. En het is aan jou om uit te maken over welk nummer het gaat. De inzet is een vinylpakket van de band U2. Goedemorgen, Jo.
3: Goedemorgen, Joris.
0: Hé, hey, hoe gaat het, jongen?
3: Zeer goed, ja.
0: Ja, het is spannend, hè, want jij kan een vinylpakket winnen op voorwaarde dat je weet over welk nummer het gaat. Maar jij speelt natuurlijk niet alleen. Jij speelt tegen een andere luisteraar en die luistert naar de naam Lisbeth. Goedemorgen, Lisbeth.
4: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Uit Nederland.
4: Ik ben een Hollandse, maar ik woon al heel lang in België.
0: Jij bent meer dan welkom, Lisbeth. Lisbeth, we gaan spelen. Ik ga zo meteen een intro laten horen van U2-nummer. En het is aan jou om uit te maken over welk nummer het gaat. Nu goed, als je het niet weet, gaat de beurt naar een andere kanshebber. En zolang je het niet weet, krijg je iets meer van die intro te horen. Maar je moet goed opletten, beiden, Jo en Lisbeth. Als je gokt en het is verkeerd, dan is het afgelopen voor jou. Is dat duidelijk?
4: Dat is duidelijk.
0: Ja. Over jou ook duidelijk, Jo?
3: Ja.
0: Oké, dan gaan we eraan beginnen. Dan wens ik jullie allemaal, of allebei, heel veel succes. En dan laat ik... jij mag beginnen, Jo. Omdat ik jou als eerste aan de lijn had. Jo, dit is een stukje van de intro. Voilà, dat was hem.
3: Denk passen.
0: Je gaat passen, dat lijkt mij een wijze beslissing. Ja. Lisbeth, dan ga ik naar jou. Deze intro van welk nummer?
4: Ik zal ook moeten passen, helaas.
0: Ook geen enkel probleem, dan gaan we verder. En het wordt langer en langer. Jo, het is terug aan jou.
3: Nee, ik kan nog eens passen.
0: Ook niet, geen enkel probleem. Lisbeth, zo wordt het heel erg spannend. Mm-hmm. Ben je klaar?
4: Ja.
0: Goed luisteren. Wat denk je?
4: Ik ga nog even passen.
0: Nog even passen? Ja, dat snap ik helemaal. Oh, het is wel spannend. Oké, Jo, spits je oren. Hier komt hij.
3: Mysterious Ways.
0: Oh, la la la la la la. Ja. Ja, Lisbeth, wat denk jij?
4: Ja, ik denk het ook.
0: Ja?
4: Goh. Ja. Helaas.
0: We gaan eens kijken, hè, wat het is geworden. Jo, ik denk dat jij de winnaar bent van een vinylpakket. Lisbeth. Oh, zo jammer. Ja, jij wist het ook natuurlijk. Maar plots is het daar, hè, die fantastische riff van The Edge. Heel spijtig. We moeten afscheid nemen van jou, Lisbeth. Ik wens je nog een fantastische hoogdag als U2-fan.
4: Ja.
0: En geniet er nog van. En dikke merci om mee te spelen, hè.
4: Geen probleem. Dankjewel. Oh,
0: dankjewel. Jo, dikke proficiat. Ben je grote U2-fan?
3: Toch wel hoor. Die grote fan zelfs. Ja.
0: Wat is voor jou de grootste troef van U2? Dat kan ik aan jou vragen.
3: Ja, ik denk dat ik een beetje Bart moet bijtreden daar straks in het interview. Dat ze toch op bepaalde momenten zichzelf altijd heruitvinden.
0: Mm-hmm.
3: En volledig het over een andere boeg gooien en dan toch nog herkenbaar blijven.
0: Ja, met natuurlijk als een soort scharnier...
3: Dat ze al zo lang met dezelfde bezetting blijven spelen is eigenlijk ook wel formidabel.
0: Dat is crazy, hè? Ja, en ze doen het nog altijd. En gisteren zelfs een nieuw nummer. Wat vond je van het nieuwe nummer?
3: Terug een beetje vintage U2.
0: Ja.
3: Dus de Jets zijn terug aanwezig. Daar ben ik zeer blij mee.
0: Ja. Ja, ik hoor de blijdschap in jouw stem. Dat zal waarschijnlijk ook te maken hebben met het feit dat je een vinylpakket gewonnen hebt. Jo, geniet
3: zeker
0: ervan
3: van.
0: En geniet ook van deze hoogdag. Hè. En blijf luisteren naar de tijdloze. Top. Salut, man. Jojo.
3: Dat zal ik zeker doen.
2: De tijdloze.
1: Tijd voor U2.

Deze Mysterious Ways leverde Jo zomaar eventjes een vinylpakket van de band op. Maar geen nood, ik ga er straks nog eentje weggeven. Dus blijf luisteren naar De Tijdloze en win dat vinylpakket van U2. We maken vandaag tijd voor U2. Heel de dag draaien we muziek van de band. Heel verschillende muziek. En dit is een heel speciaal nummertje. Een samenwerking tussen U2 en Brian Eno onder de naam Passengers. Hebben ze één nummer gemaakt dat de wereld rond is gegaan. Met dank aan Luciano Pavarotti. Dit is Miss Sarajevo. Goedemorgen.

0: Je hoorde Passengers en Miss Sarajevo. Straks nog veel meer U2 met een prachtig vinylpakket om te winnen. Het gaat heel, heel plezant worden. Dus blijf luisteren naar De Tijdloze.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
4: Geef 8 hamburgers.
3: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Wienerberger.
6: Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè. Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè. Die zijn ook juist. Lang en smal.
7: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Wonderzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
8: Wienerberger.
7: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
9: De Tijdloze.
10: Het is 8:00. Goedemorgen.
11: Jongeren vinden dat het smartphoneverbod weinig effect heeft. Vlaamse scholieren zeggen dat ze nog altijd evenveel op hun gsm zitten als voor het smartphoneverbod op school. Dat blijkt uit een studie van de UGent bij enkele duizenden leerlingen. Sinds 1 september vorig jaar zijn smartphones en andere slimme toestellen verboden in het basis- en het middelbaar onderwijs. Maar leerlingen zeggen dat het geen verschil maakt, omdat ze nu meer met hun gsm bezig zijn buiten de schooluren. De bedoeling van de maatregel was dat de leerlingen socialer zouden worden en zich ook beter zouden kunnen concentreren tijdens de les. Maar ook daar merken ze weinig of tot bijna geen verschil, zegt onderzoekster Marlies van de Kastelen.
12: We zien wel dat tijdens de pauzes dat jongeren ietsje vaker zitten samen te niksen op de speelplaats. Maar we zien dus geen verbetering in het gaan praten met elkaar. Ook als we kijken naar de betrokkenheid tijdens de lessen, waarmee dat we dan bedoelen hoe goed dat ze zelf opletten en meewerken tijdens de les, dan rapporteren jongeren daar geen verschil in.
11: Het kind van 3 dat zich dinsdag op school in Antwerpen verslikte in een boterham tijdens het middageten is overleden. Het jongetje werd nog gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Maar daar is hij dus gisteren overleden. De school voorziet vandaag vooral psychologische steun voor iedereen die dat nodig heeft. Vanaf volgend jaar betalen Vlamingen misschien meer voor hun drinkwater. Dat ligt toch op tafel bij de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Dat heeft VRT Nieuws uit goede bron vernomen. Zo'n 40 tot 60 euro per jaar per gezin zou erbij komen. Ook een huis kopen zou duurder kunnen worden. Er ligt nu een voorstel op tafel om bij huizen of appartementen van meer dan een half miljoen euro meer registratierechten te vragen op het deel boven die 500.000 euro. Er is vanmorgen een nieuwe staking begonnen in al onze gevangenissen. 24 uur lang zal die duren. Het komt nog altijd door de hoge werkdruk, het personeelstekort in de gevangenissen en de overvolle cellen. Daardoor slapen er nog altijd honderden gevangenen op de grond. Het overleg daarover met de minister van Justitie, Annelies Verlinde, leverde voorlopig nog niks op. En op het WK wielrennen in Canada is de Spanjaard Benjamin Noval wereldkampioen wielrennen op de weg gewonnen bij de junioren mannen. Hij won eerder deze week ook nogal de tijdrit. De Belgen die pakte daar voorlopig bij de mannen geen medaille. Bij de belofte vrouwen eerder gisteren won Fleur Moors brons, de 5e medaille al voor ons land. Ze deed al lang mee voor het goud, maar kon zich wel neerleggen bij het brons.
13: Ik denk dat er niet meer in had gezeten. Ik had wel gehoopt voor meer en ik droomde ook van die wereldtitel, maar het is makkelijk om ermee neer te leggen, want er waren echt gewoon 2 sterkere renners en de derde plaats was toch haalbaar, dus ik ben er wel blij mee.
11: In de Nations League voetbal hebben Nederland en Duitsland gisteravond 1-1 gelijk gespeeld. Het was een openingswedstrijd in hun groep. Vanavond spelen onze Rode Duivels hun Nations League competitie in en tegen Italië. De jonge Duivels onder de 21 jaar die hebben dan gisteren weer hun EK kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland met 1-0 gewonnen. Met nog 2 wedstrijden te spelen staan onze jonge Rode Duivels op kop in hun groep. Het wordt een zonnige en zomerse dag met temperaturen tot 24 graden. Morgen begint zonnig, daarna iets meer wolken in de loop van de dag, maar het is wel meestal droog bij 26 graden. Ook zondag zon en wolken en 22 graden dan.
9: De tijdloze.
10: Tijd voor YouTube.
0: Vandaag een regelrechte hoogdag voor de U2-fans en alle muziekliefhebbers. Want vandaag is het heel de dag tijd voor U2. Heel de dag hier op de tijdloze muziek van de band die vandaag 50 jaar bestaat. Dus kom er gerust gezellig bij, zou ik zeggen. Deel je favoriete nummer via de tijdloze op VRT Max. En als je heel goed luistert naar mij, het komende uur geef ik ook een vinylpakket weg. Dus laat ons eraan beginnen aan de Unforgettable Fire en U2. Goedemorgen.
10: Tijd voor U2.
9: De tijdloze.
5: Answer me this. Are you happy? Are you ready? Do you want to see a band from Dublin? Do you want to see a band that you know and I know to be the greatest live rock band in the world? Well, standing behind me right now, it's Adam, it's Bono, it's Larry, it's The Edge, it's U2!

0: De Unforgettable Fire uit dat gelijknamige album van U2. We zijn vertrokken en met die tijd voor U2. Heel de dag gaan we muziek draaien van de vier uit Dublin. En we gaan heel toffe dingen doen vandaag. Je maakt ook nog altijd kans op een citytrip naar Dublin. De thuisstad van U2, waar het nu ook een hoogdag is, kan ik mij voorstellen. Dus als je wil zien en voelen waar U2 zijn mosterd haalt, dan moet je je inschrijven op de tijdloze op 14 Max. En dan maak je gewoon kans. Ja, dat was niet wat ik wou horen.
1: Tijd voor U2.
0: Dat was wat ik wou horen, wat we gaan doen. We gaan tijd maken voor U2. U2 heeft heel veel platen gemaakt, heel veel Amerikaans aandoende platen gemaakt. Heel veel muziek die heel erg vol klinkt. Maar ze hebben zich ook op een bepaald moment in hun carrière laten inspireren door Europese muziek. En door één welbepaalde band uit Duitsland.
2: What were the groups that were directly influential on you?
3: I think we were influenced a lot by music that was rooted in Europe, like the krautrock, the German sort of sensibility, the music of Neu and Kraftwerk, which was about a different sort of way of using chord changes and a sort of nihilistic approach to the backbeat.
1: Tijdloze. Tijd voor U2.
0: Dus speciaal voor U2, speciaal voor Bono, The Edge, Adam Clayton en Larry Mullen Jr. Een grote inspiratiebron. Op een gegeven moment, dit is Kraftwerk en Autobahn.

0: I'll go crazy if I don't go crazy tonight van U2 uit de plaat No Line on the Horizon uit 2009. En wij met het tijdloze, wij vinden het belangrijk om U2 te eren en te vieren. Ze bestaan 50 jaar en dat is echt een ongelooflijke leeftijd en een datum om te koesteren. En om die reden hebben we op VRT Max een mini-docu gezet en zelf gemaakt. Tijd voor U2. En we stellen daar de vraag, waarom is U2 na een halve eeuw nog steeds zo belangrijk en tijdloos voor de muziek? En we praten met verschillende mensen en een daarvan die een antwoord geeft op die vraag is de podiumbouwer van U2, Hedwig de Meijer, die U2 in 1982 naar Torhout Werchter haalde.
1: De allereerste keer dat ik Bono en The Edge zo gezien heb, was met Rock Werchter. En Herman die belde mij vanuit Torhout en die zegt, kun jij die niet gaan ophalen, want die komen met vliegtuigen en dat is niet geregeld. En, zeg, en ik heb daar op de landingsbaan, ik herinner mij dat nog, met mijn auto mocht ik tot daar wachten op hen. En die zijn daaruit gekomen en die waren echt bleek. Want die hadden een heel wilde vlucht gehad met veel turbulentie en zo. En dat is eigenlijk de eerste keer dat ik Bono en The Edge gezien heb, ja. En dan natuurlijk in Werchter, hè, de show in Werchter. Met zijn vlaggen als in die palen kropen en zo. Nou, dus vergeet me niet. Ja.
2: Tijd voor U2.
3: De tijdloze.

0: The Electric Company van U2. En bij deze muziek hoort een iconisch beeld, want in 82 kruipt, terwijl hij dit speelt, Bono in de geluidstoren en de beelden gaan de wereld rond. En als je die beelden wil zien, dan kan je ook onze mini-docu bekijken op VRT Max. En zometeen geef ik ook een vinylpakket weg van U2. Dus ik zou zeggen, stuur nu al maar U2 en je telefoonnummer naar de tijdloze op VRT Max. Dan weet ik echt dat je dat heel, heel, heel erg graag wil.
1: It's a Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
3: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
5: De tijdloze.
6: Tijd voor U2. Hey, ik ben Lies en een van mijn favoriete nummers van U2 is New Year's Day. Ik vind het een heel mooi liefdesliedje. Ik vind de melodie prachtig in het refrein wanneer hij zingt I will be with you again. En ik vind het begin ook heel sterk. All is quiet on a New Year's Day. En ik vind het ook cool dat het over een politieke situatie in de jaren 80 in Polen zou gaan. En dat hij met dat lied de organisatie zou steunen die toen tegen het communisme streed. Dat vind ik ook super cool.
7: Tijd voor U2.
5: De tijdloze.

0: Ja, alweer zo'n scheurende gitaar van The Edge. Nu hoorde je New Year's Day van U2 natuurlijk. Het favoriete nummer van Lies. Maar wat is jouw favoriete nummer? Laat het eens weten via de Tijdloos of VRT Max. En luister straks naar Stijn tussen 5 en 6 voor de ultieme top 10 van U2. En nu ga ik over naar mijn correspondent in Dublin.
1: Tijd voor U2.
2: De Tijdloze.
0: Want het is een hoogdag voor U2-fans, maar vooral overal in de wereld. Maar ook vooral in Dublin. Goedemorgen, Christina.
3: Goedemorgen, Joris.
0: Ja, goedemorgen. Klopt het dat jij op dit moment in Dublin bent?
3: Ja.
0: Klopt ook de informatie dat jij een grote fan van U2 bent?
3: Ja, natuurlijk.
0: Dat is twee keer juist. En klopt ook de
3: Oh,
0: fantastisch. En klopt ook de informatie dat jij gisteren Bono live ontmoet hebt?
3: Ja, maar ik niet alleen, hè.
0: Oké, okay, wie nog?
3: Er waren nog maten bij, hè.
0: Nog maten? Ga je met vrienden?
3: Ja, doe maatjes, hè.
4: Vriendinnen.
0: En wie hoor ik op de achtergrond?
3: Ja, Nadia zit hier naast.
0: Nadia. Hè? Nadia en Christina, grote fans van U2. Waar is die liefde begonnen, Christina?
3: Op 4 juli 1982 op de wei van Werchter.
0: Dat is,
3: toen heette het nog Rotterdam, maar ook Werchter.
0: Dat is het optreden dat Bono in de geluidstoren klom?
3: Nee, dat was de dag voor die. Ah ja, daar ook, maar de dag voor die in Torhout. Hè.
0: Ja, klopt.
3: Dat had ik op de radio gehoord.
0: Ja, en ondertussen 44 jaar later zeg je, wat is voor jullie of voor jou de aantrekkingskracht van U2?
3: Dat is te veel om in één woord te zeggen.
0: Probeer het in 3 woorden te zeggen, Christina.
3: Amai. Ja, ik ben nog niet lang wakker. Hè.
0: Nee, dat is niet erg. Ik ben al blij dat je wakker bent.
3: Ja, tuurlijk. We hebben ook al naar de nieuwe singles geluisterd.
0: Ah ja.
3: De muziek.
0: De muziek is het belangrijkste van U2. Dat hoor ik je graag zeggen. Ja. Zeg, en ga je altijd met iemand naar een optreden?
3: Wij gaan meestal met leden van U2 Vlaanderen.
0: Okay.
3: Dat is 23 jaar geleden ontstaan als een mailgroep.
0: Okay.
3: En wij spreken dan onderling af om samen naar concerten te gaan.
0: Oké, en dan ben je met een hoop bekend volk. En dan, dat zorgt ook voor verbinding, kan ik mij voorstellen.
3: Ja.
0: Hoeveel keer heb je ze nu al gezien, U2, live?
3: Ja. Ik ben een tel kwijt, maar het zit tegen de 40 aan.
0: 40 live

0: De Tijdloze live.
1: Security man van Bono. Dus. En dan hebben we daar even staan wachten met andere maten van YouTube Vlaanderen.
2: En dan is het. En dan is het moment daar dat hij er is.
1: Hij herkende iemand van onze groep.
2: Ja.
1: En dan kwam hij erop afgestapt en Brian wees ook naar ons.
2: Hmm.
1: Dus zo is het gegaan.
2: Zo is het gebeurd. En dan heb je...
3: En om zijn tijd ook om ons een hand te geven, foto's te nemen. Ja, echt.
1: En Adam ook, hè.
2: Adam Clayton, de bassist, was er ook bij.
1: Ja, ja.
2: En wat zegt hij op zo'n moment?
3: Wat sorry?
2: Wat zegt hij op zo'n moment dan tegen jullie?
3: Wij zeiden direct dat we blij waren dat ze een nieuwe album hadden.
2: Mm-hmm.
3: En dat we uitkijken eigenlijk naar de volgende tour. Dat we echt niet kunnen wachten eigenlijk, om te nog eens... live te zien, hè?
2: Ja. En komt die er, die nieuwe tour, dames?
3: Ja.
1: Komt er, want ik heb al op YouTube.com gekeken vanmorgen. En
2: fantastisch.
3: In 27 en in 28.
2: Ongelooflijk. Ja. We hebben hier een scoop. Ja. Tijd voor U2. Tijd voor concerten in 27, 28. Dames, dikke merci. Ik zou uren met jullie kunnen praten. Bedankt. Ik heb nog één vraag. Het is de moeilijkste vraag die je kan stellen aan fans zoals jullie. Maar welk plaat mag ik spelen nu op deze hoogdag? Op deze verjaardag van U2? Ja.
1: We hebben gisteren ook naar de zee gekeken.
2: Ja.
1: Dan had je Liney Beach. Dat is voor ons ook een heel speciale plek. En dan zie ik daar Larry eigenlijk precies altijd boven water komen in de clip van... weet het
3: Doki,
1: niet?
3: Ja. Doki?
1: Nee. Electrical Storm, hè.
2: Electrical Storm, we gaan dat nu draaien.
1: Een mooi nummer.
2: Dames, maak er een fantastische hoogdag van daar in Dublin. En we zien elkaar op een van de volgende concerten van U2, hè. Christina, Nadia, salut. Fijne morgen, hè.
3: Dankjewel.
0: Tijd voor U2.

0: ongelooflijk ontroerend, deze versie van One van U2, uitgesproken door iemand aan het eind van zijn leven, Johnny Cash.
1: De tijdloze.
2: Tijd voor U2.
0: Ja, U2 is een ongelooflijke liveband. En ik neem je heel graag mee naar 1985, naar Wembley. Volgepakt voor Live Aid. Als die vier uit Ierland daar een visitekaartje afgeven van hoe ze live iedereen, maar dan ook iedereen inpakken. En als je een beetje tijd hebt vandaag, bekijk nog eens integraal hun live set daar op Live Aid. Het is echt ongelooflijk. Je krijgt er het prachtige kapsel van Bono cadeau, maar vooral een steengoeie relevante versie van Bad.

0: krijg echt kippenvel als ik dit alleen maar hoor. Deze versie van Bad die ze live brachten op Live Aid in Wembley in 1985. Heerlijk, U2 op zijn allerbest en allergrootst en allerlivest bovendien. En nu heb ik hier nog een vinylpakket liggen. En dat kan zometeen van jou zijn. We gaan spelen en jij kan winnen. Wat moet je doen? Stuur U2 en je telefoonnummer nu naar de tijdloze op 14 Max in the name of love, in the name of U2.
1: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
2: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: 20% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
2: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
3: Wel, meneer, 5317.
2: Ja, maar mijn naam is...
3: Ja, 5317, ik weet het.
2: Oké.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Update jezelf op het FTI-festival. Staan we morgen minder in de file? Reizen we naar Mars? Nemen robots ons huishouden straks over? Ontdek 6000 vierkante meter innovaties voor tech-lovers en tech-leken. Flanders Next, de FTI-expo, 20 oktober tot 7 november. Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
6: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. Eén fles, plus één fles gratis. Dat is veel wijn, voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Tijd voor U2.
8: De tijdloze.

0: Lekker nummer en uit de soundtrack van Batman Forever. Deze Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me van U2 natuurlijk. En ik heb hier nog net voor 9 uur iets weg te geven.
1: Tijd voor U2.
2: De tijdloze.
0: Ja, en niet zomaar iets. Een vinylpakket kan van jou zijn op voorwaarde dat je weet van welk nummer de intro is die ik zal laten horen. Het is aan jou om uit te maken over welk nummer het gaat. En dan heb ik het natuurlijk over Anne. Anne, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Joris.
0: Hey, hoe gaat het, Anne?
3: Ja, fijn. Mooie dag. Dus.
0: Ah, heel goed. Het is een hoogdag voor jou als U2-fan. Je speelt mee voor een vinylpakket. Je speelt natuurlijk niet alleen, want je speelt tegen Ian. Ian, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ian, ben je er klaar voor? Ben je er klaar voor? Dat was eigenlijk een vraag die ik wou stellen.
4: Ja, zeker.
0: Oké, zeer goed. Ik ga zo meteen een intro laten horen van een U2-nummer. En het is aan jou om uit te maken over welk nummer het gaat. Als je het niet weet, gaat de beurt naar een andere kanshebber. En zolang je het niet weet, krijg je iets meer van die intro te horen. Maar als je verkeerd gokt, is het sowieso afgelopen. Is dat duidelijk? Anne, ik begin bij jou. Ben je klaar voor de discobar, wil ik zeggen. Maar ben je klaar voor de intro van een nummer dat jij moet zoeken?
3: Ja, okay.
0: Let's go. Dit is hem helemaal. Let goed op. De eerste intro komt eraan. Je hebt hem gekregen. Zegt het jou iets?
3: Pas,
0: geen enkel probleem. Ian, je krijgt de volgende intro. Zegt het jou iets?
4: Beautiful day.
0: Beautiful day, zeg je. Oké.
4: Okay. Ja.
0: En wat maakt dat je dat zo heel snel weet?
4: Ja, ik ben al sinds kind groot van, dankzij mijn vader.
0: Oké.
4: Okay. Dat was een van de eerste nummers dat ik te horen kreeg.
0: Oké, okay. In de geschiedenis van spelletjes van deze intro is dit wel de snelste manier om het te raden. We gaan eens horen. Jawel. Ian, wat heel snel zeg. Amai, ja, Anne. Sneller dan dit kon je niet zijn. Dat had heel snel geraden. Het was inderdaad Beautiful Day, Anne. Het spijt mij. Dank je wel om mee te spelen. Maar geniet nog van een hele dag U2. Dat mag ik jou heel graag wensen. Ja. Dikke merci. Ian, zeg, ja, al van jongs af aan zo'n fan van U2.
4: Ja, dankzij mijn vader.
0: Ah, fantastisch.
4: Goed opgeleerd. Dat zou ik met zeggen.
0: Dat noem ik nu zijn fantastisch muzikale opvoeding. Ik geef jou nog Beautiful Day en ik geef jou vooral een vinylpakket. Geniet ervan en maak er nog een fantastische U2-dag van. Hè. Beste Ian, merci om mee te spelen.
2: De tijdloze.
1: Tijd voor U2.

0: Beautiful Day is het voor iedereen die van U2 houdt. Zometeen nog meer lekkers van U2. Maar je kan je nog snel inschrijven op de tijdloze op 14 Max. Want we geven nog een citytrip weg naar Dublin. De thuisstad van U2.
1: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
2: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
3: Leg het op, laat het op, wij het op stroom.
2: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
4: Recupel. Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
5: Wauw.
4: Van Vibra.
6: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
5: Ja, ja.
6: En zaterdag Scouts Weekend.
5: Komt goed.
4: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Das.
5: Wauw.
4: Van Vibra.
7: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
8: DSM Keukens.
7: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
9: Nu XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
10: De tijdloze.
11: Het is 9:00. Goedemorgen.
12: Jongeren vinden dat het smartphoneverbod weinig effect heeft. De Vlaamse scholieren zeggen dat ze hun gsm nog altijd evenveel gebruiken als voor het smartphoneverbod op school. Dat blijkt uit een studie van de UGent bij enkele duizenden leerlingen. Sinds 1 september vorig jaar zijn smartphones en bijvoorbeeld ook smartwatches verboden in het basis- en het middelbaar onderwijs. Maar leerlingen zeggen dat ze nu meer met hun gsm zijn bezig geweest buiten de schooluren. Ze zeggen ook nu dat ze niet beter opletten of meer met andere leerlingen praten. Voor de scholieren lijkt het weinig effect te hebben en weinig verschil te maken, zegt het onderzoekster Marlies van de Kastelen.
13: Ik denk dat de belangrijkste conclusie uit onze bevinding is dat wanneer we puur van bovenaf opleggen, dat dat niet wil zeggen dat er ook een duurzame verandering zal zijn in het gedrag ook buiten de schoolpoort. En daarom pleiten wij ook in ons onderzoek voor meer focus op ook leerlingen meekrijgen in het verbod. Bijvoorbeeld door naar hun mening te vragen of door bijvoorbeeld regels te installeren die zij ook haalbaar en nuttig vinden.
12: Vlaams minister van Onderwijs, Zoal Demir, zegt dat het wel nog te vroeg is om al een grote verandering te zien. Volgens haar zeggen leerkrachten wel dat het smartphoneverbod voor meer rust zorgt in de klas. Vanaf volgend jaar betalen Vlamingen misschien wel meer voor hun drinkwater. Dat heeft VRT Nieuws uit Groningen bron vernomen bij de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Het zou ons tot €60 per jaar extra kosten. Maar minister van Omgeving Joop Broens vindt dat er niet meer aan die waterfactuur kan geraakt worden.
14: We hebben recent de waterfactuur verhoogd. We hebben daar plannen rondgemaakt om die drinkwatervoorraad te blijven versterken op basis van ook tarieven die zijn afgesproken. Dus wat dat betreft zijn dat gemaakte afspraken en wil ik me daar ook aan houden.
12: Medewerkers van het OC&W in Antwerpen die nog op huisbezoek gaan, die kunnen dit najaar mobiele alarmknoppen testen. Ze lijken op een sleutelhanger uit 2 delen en als die uit elkaar wordt getrokken, dan klinkt er een luid signaal. Schepen Nathalie van Baren demonstreerde die knop in de gemeenteraad.
15: Iedereen weer wakker. Het zijn ongeveer 50 maatschappelijk werkers die dit systeem zullen testen. En daarna volgt evaluatie en kunnen het eventueel uitbreiden naar alle maatschappelijke werkers.
12: In de VS heeft de Amerikaanse president Donald Trump een staatsdiner gehouden voor de Chinese president Xi Jinping en zijn vrouw. Daarbij ook zijn er veel grote bedrijfsleiders geweest, zoals Elon Musk van Tesla, Jeff Bezos van Amazon en Sam Altman van OpenAI. In zijn speech zei Trump dat de VS en China nog nooit zo goed overeenkwamen als nu.
16: We represent different systems, but the ties between our people endure. And we've never gotten along better.
12: Xi Jinping zei dat de beide landen een nieuwe manier moeten vinden voor een goede verstandhouding en dat ze zich ook moeten gedragen als verantwoordelijke grootmachten. Xi is op 3-daags staatsbezoek in de VS en ze gaan het ook hebben over AI, Taiwan en ook de handelsrelaties. Het wordt een zonnige en zomerse dag vandaag. Temperaturen tot 24, 25 graden. Morgen begint zonnig. Daarna krijgen we iets meer wolken, maar is het wel meestal droog en dan 26 graden. Ook zondag zon en wolken en 22 graden.
17: Tijd voor U2.
11: U2.
10: De tijdloze.
5: Als je 50 jaar U2 bij elkaar optelt, kom je aan een behoorlijk indrukwekkende stapel songs. Maar veel daarvan ontstaan niet omdat iemand thuis netjes met pen en papier een hit zit te schrijven. U2 bouwt nummers vaak op door samen te spelen, te zoeken en vooral veel te jammen. Ook I Still Haven't Found What I'm Looking For groeit zo tijdens de sessies voor de Joshua Tree. Uit een ritme, wat akkoorden, Bono die tijdens een jam een melodie begint te zingen en plots valt alles op zijn plaats. Soms moet je dus gewoon beginnen spelen en zien waar je uitkomt.
17: Improvisation's at the heart of what U2 does, even though there's a formal songwriting that we do. And improvisation started very early for me. I can remember as a child, I remember my head being up to the piano keys, so I couldn't see. I remember putting my foot on the reverb pedal, pressing, you know, finding a note, and then finding another one that would sound good with that note. And that's improvisation. You're jumping from one place to another. You don't know how you're going to get there. And in music, that's how, you know, that's how we live.
10: De tijdloze.
11: Tijd voor U2.

Ik ben Arno. Always look at the bright side of life.

0: maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
1: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar 12 euro.
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
4: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
5: Oké,
4: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
6: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
7: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
8: Tijd voor U2.
9: De tijdloze.
8: De legendarische band U2 bestaat 50 jaar. En daarom maakt de tijdloze vandaag een hele dag tijd voor U2. Wil jij kans maken op een trip naar hun geboortestad? Registreer je dan nu via de tijdloze op VRT Max en win een trip naar Dublin.
9: De tijdloze.
8: Tijd voor U2.

0: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
3: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
4: Jaan?
5: Ja?
4: Jaan?
5: Ja?
4: Oeh, je hebt mij gehoord?
5: Ja, tuurlijk dat.
4: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
5: Jij nog niet, hè?
4: Ik weet het.
3: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
6: De tijdloze.
7: Tijd voor YouTube.

0: Hallo, ik ben Xander. En ik heb altijd een nostalgisch gevoel als ik U2 hoor. En vooral het liedje With or Without You. Omdat mijn ouders daar vroeger vaak naar luisterden. En grote fan waren van U2. En ik dus eigenlijk ook een beetje.
1: Straks hoor je bij Stijn de top 10 van U2. Maar jij kan nu nog mee bepalen welk het allerbeste U2-nummer is. Laat ons weten wat jouw favoriet is via de tijdloze op VRT Max. Volg ons en luister straks naar de top 10 van U2. Tijd voor U2.
2: De tijdloze.

0: zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
2: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
3: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
4: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, dat is volledig grijs.
5: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
4: Ja.
5: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
4: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
5: Oef, dat is een pak van mijn hart.
4: Ja, schat.
6: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
6: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
8: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
9: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
10: De tijdloze.
11: Het is 10:00. Goedemorgen.
12: Er is veel te doen rond een gaybashing video. Een bouwbedrijf uit Gent zegt dat het maatregelen zal nemen tegen een van zijn werknemers omdat hij homofobe verwijten zou hebben geroepen naar Jonathan Medaar. Die postte gisteren een filmpje op socials waarin te zien was hoe hij en zijn vriend op straat in Gent werden nageroepen. Een van de mannen die dat deden droeg een t-shirt van het bouwbedrijf. Dat reageert nu dat er in het bedrijf geen plaats is voor homohaat of andere discriminatie en dat het ook bekijkt of het de werknemer kan straffen. Vanaf volgend jaar betalen Vlamingen misschien meer voor hun drinkwater. Dat heeft VRT Nieuws uit goede bron vernomen bij de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Het zou ons tot €60 per jaar extra kosten. Maar minister van Omgeving Joop Broens vindt dat er niet meer aan die waterfactuur kan geraakt worden.
13: We hebben recent de waterfactuur verhoogd. We hebben daar plannen rond gemaakt om die drinkwatervoorraad te blijven versterken op basis van ook tarieven die zijn afgesproken. Dus wat dat betreft zijn dat gemaakte afspraken en wil ik me daar ook aan houden.
12: Vlaamse scholieren zeggen dat ze nog altijd evenveel op hun gsm zitten als voor het smartphoneverbod op school inging. Dat blijkt uit een studie van de UGent bij enkele duizenden leerlingen. Sinds 1 september vorig jaar zijn smartphones en smartwatches verboden in het lager en het middelbaar. Maar leerlingen zeggen dus dat het geen verschil maakt omdat ze nu meer met hun gsm buiten de schooluren bezig zijn. De bedoeling van de maatregel was dus dat leerlingen socialer zouden worden en zich ook beter zouden kunnen concentreren tijdens de les, maar daar is weinig verschil te merken, dat zegt onderzoekster Marlies van de Kastelen.
14: We zien wel dat tijdens de pauzes dat jongeren ietsje vaker zitten samen te niksen op de speelplaats. Maar we zien dus geen verbetering in het gaan praten met elkaar. Ook als we kijken naar de betrokkenheid tijdens de lessen, waarmee dat we dan bedoelen hoe goed dat ze zelf opletten en meewerken tijdens de les, dan rapporteren jongeren daar geen verschil in.
12: In Italië wordt in scholen het aantal leerlingen beperkt die geen Italiaans spreken. Zo zouden er per klas nog maximaal 30% van de leerlingen de taal onvoldoende mogen spreken. De ouders kunnen dan ook verplicht worden om lessen Italiaans te volgen. De nieuwe regels verbieden ook burka's in scholen. De Italiaanse premier Meloni wil met deze regels voorkomen dat er bijna alleen maar leerlingen in de klas zitten met een taalachterstand of een migratieachtergrond en zo de kansen voor alle leerlingen vergroten, zegt ze. Intussen is er veel kritiek op de plannen. De oppositie noemt het een heksenjacht op de kamp van kinderen. Het wordt een zonnige en zomerse dag vandaag. Temperaturen tot 24 graden. Morgen begint zonnig. Daarna krijgen we iets meer wolken, maar is het wel meestal droog bij 26 graden dan. Ook zondag droog, zonnig en met een paar wolken bij 22 graden.
11: Tijd voor YouTube.
10: De tijdloze.
1: 50 jaar samen in een band, je moet het maar doen. Zeker als die band U2 heet en er miljoenen mensen zitten te wachten op wat je hierna gaat doen. Bono heeft al meermaals verteld dat U2 door de jaren heen dicht bij een breuk heeft gestaan. En opvallend genoeg kwam die twijfel vlak na grote successen. Want hoe groter de plaat, hoe groter de verwachtingen. En blijkbaar ook hoe korter de lontjes. Maar kijk, ze zijn er nog altijd.
15: At one point it proved too much for us. And we, the band sort of broke up. It's another, the YouTube breaks up all the time, it turns out. Usually after the better albums. Because on the better albums, we have to push each other. And the relationships pay the price of that.
11: Tijd voor YouTube.
10: De tijdloze.

0: wonderlijke jackpot van 130 miljoen euro met Euromillions. Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
4: Vanavond Belgische kost.
3: Worst met appelmoes, want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
6: Richt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
5: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
7: Recupel.
8: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu, een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Tijd voor U2.
11: De tijdloze.
10: De legendarische band U2 bestaat 50 jaar. En daarom maakt de tijdloze vandaag een hele dag tijd voor U2. Wil jij kans maken op een trip naar hun geboortestad? Registreer je dan nu via de tijdloze op VRT Max en win een trip naar Dublin.
11: De tijdloze.
10: Tijd voor U2.

0: De Tijdloze live. Dat jaar verschijnt er plots iemand die totaal niet klinkt of eruit ziet als de popsterren van dat moment. Ze heet eigenlijk Lizzy Grant, maar vindt zichzelf opnieuw uit als Lana Del Rey. Haar eerste grote visitekaartje is videogames. Traag, melancholisch en vol verlangen. De videoclip maakt ze met oude intieme beelden en nostalgische Hollywood-fragmenten. En ook die voelt totaal anders dan de gelikte popclips van dat moment. Het begin dus van een heel eigen universum. En van een van de bepalende artiesten van het volgende decennium.
1: De tijdloze
2: Golden Years
1: 2011.

0: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
1: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
1: Absoluut. Met de Pro van Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
3: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
3: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
3: En die prijzen, zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
3: De Ford Kuga vanaf €24.500.
4: Yep.
3: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
4: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
5: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op Valorlub.be.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan €2 kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
5: Maak nu een afspraak op carglass.be.
8: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
9: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung. Met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag vaatwasboxen. Zoals 140 capsules, nu voor €28,99. Ga dus snel even bollen.
10: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
11: Tijd voor U2.
12: De tijdloze.

0: Hallo, ik ben Moene en ik vind One van U2 heel leuk. Het roept op om samen te zijn, ook al zijn we niet allemaal hetzelfde.
1: Straks hoor je bij Stijn de top 10 van U2. Maar jij kan nu nog mee bepalen welk het allerbeste U2-nummer is. Laat ons weten wat jouw favoriet is via de tijdloze op VRT Max. Volg ons en luister straks naar de top 10 van U2.
2: De tijdloze.
3: Tijd voor U2.

0: inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vanavond Belgische kost?
1: Worst met appelmoes, want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
5: En voor mijn pensioen?
6: Tweede of derde pijler, juffrouw?
5: Wat lief?
6: En hebt u een VAPZ?
5: Wat?
6: Wat is een VAPZ, juffrouw?
5: Ik weet niet.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
7: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
8: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
9: DSM Keukens.
8: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
10: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt: kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
11: En dat er nog veel kilometers mogen volgen, daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
12: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Gliss shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
15: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
14: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
16: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op 1 artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
17: De tijdloze.
18: Het is 11 uur. Goedemorgen.
19: Tanken wordt opnieuw duurder. Ja, vanaf morgen betaal je weer meer voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs van diesel stijgt met zo'n 9 cent tot maximum €2,49. En benzine wordt dan weer 4 cent duurder tot €2,11 per liter. De tankstations die merken dat die hogere prijzen wel toch een impact hebben op het tanken zelf. Deze maand alleen al is er zowat een vijfde minder diesel en benzine getankt. Dat zeggen de brandstofhandelaars Pravco.
20: Een aantal van onze leden hebben dat ook gemonitord en die staan vast dat voor de maand september, als men vergelijkt met een jaar geleden, voor dezelfde periode, dat er toch ongeveer 1/5 minder getankt werd. En dus mensen proberen natuurlijk hun niet noodzakelijke verplaatsingen per wagen uit te stellen of andere vervoersmiddelen te hanteren. Want natuurlijk, ja, die prijzen zijn inderdaad hoog.
19: In Antwerpen is het assiseproces begonnen tegen een vrouw van 64 voor de moord op haar moeder. Bijna 6 jaar geleden stierf de moeder van 81 in een woonzorgcentrum in Bornem in Antwerpen. De dochter bekende achteraf dat ze haar medicatie had gegeven en had haar verstikt met een kussen. De vrouw zei dat ze haar moeder, die leed aan dementie, uit haar lijden wilde verlossen. Maar uit onderzoek bleek dat ze schulden had en al verschillende keren had geïnformeerd naar haar erfenis. Het proces is al 2 keer uitgesteld, telkens omdat de vrouw gezondheidsproblemen had. Ze riskeert levenslang. Een bouwbedrijf uit Gent zegt dat het maatregelen zal nemen tegen een van zijn werknemers omdat hij homofobe verwijten zou hebben geroepen naar Jonathan Medaar. De influencer postte gisteren een filmpje op sociale media waarin te zien was hoe hij en zijn vriend op straat in Gent werden nageroepen. Een van de mannen die dat deden droeg een t-shirt van het bouwbedrijf en dat reageert nu dat er in het bedrijf geen plaats is voor homohaat of andere vormen van discriminatie en dat het ook bekijkt of het de werknemer kan straffen. De ministers van de Vlaamse regering zitten nu samen over de begroting van volgend jaar. De gesprekken zullen wellicht nog het hele weekend duren en ze zullen vooral kijken dus naar de inkomsten en de uitgaven. Er moet ook bespaard worden, onder andere de waterfactuur verhogen ligt op de tafel, maar CD&V is tegen en ook vooruit minister Melissa de Prateren hoopt dat de verhoging niet nodig is.
21: Dat gaat rechtstreeks over koopkracht natuurlijk, hè. Dus ik denk dat iedereen weet dat vooruit hier voor de koopkrachtstrijd hier aan tafel. Ik spreek geen vetels uit in de pers, dat is de lijn die ik al continu aanhoud. Ik zal dat ook hier 4 doen. Maar natuurlijk aan tafel zullen we ons gedacht daarover zeggen.
19: Het wordt een zonnige en zomerse dag vandaag. Temperaturen tot 24 graden. Morgen begint zonnig. Daarna krijgen we iets meer wolken, maar het blijft wel meestal droog. En het wordt zelfs nog ietsje warmer morgen, 26 graden. Ook zondag zon en wolken bij 22 graden dan.
18: Tijd voor YouTube.
17: De tijdloze.
18: Vandaag is het tijd voor U2 op de tijdloze. 50 jaar U2 en weinig bands zijn zo onlosmakelijk verbonden met Ierland als Bono, The Edge, Adam Clayton en Larry Mullen Jr. Ook Sunday Bloody Sunday vertrekt vanuit de Ierse geschiedenis en het geweld in Noord-Ierland. Maar Bono wil van bij het begin één ding heel duidelijk maken. Dit is geen strijdlied en al helemaal geen oproep tot geweld. Live kondigt hij het daarom jarenlang aan met die ondertussen legendarische woorden: "This song is not a rebel song."
0: When our album War came out, Gerry Adams, who ran Sinn Féin, which was the political wing of the paramilitaries, had a picture of war in his office. And looked at this song, Sunday Bloody Sunday, which is reminding everyone of the injustice the British did to us. And then he found out, you know, that we're non-violent and we were taking a very different approach. That song, as I say, was very misunderstood. And then it had me and some live show that we put out called Under Blood Red Sky declaring it is not a rebel song. This is not a rebel song, which was quite rebellious.
18: Tijd voor U2.
17: De tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: Yeah! Urenlang feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De Tijdloze.
2: Well, I bet that you look good on the dance floor all night long.
1: De Tijdloze Dansant. Morgen in Waardegem.

0: Een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
1: Een goede koffie, dat is verse bonen, een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom, nog een toefje slagroom, nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro van vanavond. Speel online of in je winkel.
2: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Joehoe!
4: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
3: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
4: Oh my zalig, merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
6: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan -50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
7: De tweede aan -50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
8: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
9: Wat?
8: Hier staat op alle modellen.
9: Ja, ja.
8: En die prijzen zijn die gecheckt?
9: Absoluut.
8: De Ford Puma vanaf €19.900.
9: Yep.
8: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
9: Oké.
10: In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
11: Tijd voor YouTube.
12: De tijdloze.
11: De legendarische band U2 bestaat 50 jaar. En daarom maakt de tijdloze vandaag een hele dag tijd voor U2. Wil jij kans maken op een trip naar hun geboortestad? Registreer je dan nu via de tijdloze op VRT Max en win een trip naar Dublin.
12: De tijdloze.
11: Tijd voor U2.

0: gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
1: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
2: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung. Met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag vaatwasboxen. Zoals 140 capsules, nu voor €28,99. Ga dus snel even bollen.
3: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
4: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oei, amai, jong, dat is volledig grijs.
5: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
4: Ja.
5: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
4: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
5: Oef, dat is een pak van mijn hart.
4: Ja, ja, oh. Ja, schat.
6: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee.
7: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy. Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu, een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
9: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
10: Geef 8 hamburgers.
9: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
11: Tijd voor YouTube.
12: De tijdloop.

0: Hallo, ik ben Tania en kiezen bij U2 is moeilijk natuurlijk. Maar wat ik een heel tof nummer vind, is Stuck in a Moment. Een nummer dat wel eens opgezet wordt op het moment dat het een klein beetje moeilijker is. Of in een auto en dan zo net dat klein beetje te hard rijden.
1: Straks hoor je bij Stijn de top 10 van U2. Maar jij kan nu nog mee bepalen welk het allerbeste U2-nummer is. Laat ons weten wat jouw favoriet is via de tijdloze op VRT Max. Volg ons en luister straks naar de top 10 van U2.
2: De tijdloze.
3: Tijd voor U2.

0: dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
1: Alles is op.
0: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
1: Oké,
0: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel. Oei.
2: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
3: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
2: Ja, en hoe ver door, lievers?
3: Ver genoeg, maar niet te ver.
4: Ah ja, voor de kinderen.
3: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
5: Dat is Imo!
6: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. En ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
8: De tijdloze.
9: Het is 12 uur. Goedemiddag.
10: Tanken wordt opnieuw duurder. Je betaalt vanaf morgen weer meer voor diesel en benzine als je gaat tanken. De prijs van diesel stijgt met zo'n 9 cent tot maximaal €2,49. Dat is net onder de recordprijs van begin deze week. Benzine stijgt morgen met maximaal 5 cent per liter. De tankstations merken dat de hogere prijzen wel een impact hebben. Deze maand is er voor zowat een vijfde minder diesel en benzine getankt, zeggen de brandstofhandelaars.
11: Een aantal van onze leden hebben dat ook gemonitord en die staan vast dat voor de maand september, als men vergelijkt met een jaar geleden, voor dezelfde periode, dat er toch ongeveer 1/5 minder getankt werd. En dus mensen proberen natuurlijk hun niet noodzakelijke verplaatsingen per wagen uit te stellen of andere vervoersmiddelen te hanteren. Want natuurlijk, ja, die prijzen zijn inderdaad hoog.
10: In Antwerpen is het assiseproces begonnen tegen een vrouw van 64 voor de moord op haar moeder. Bijna 6 jaar geleden stierf de moeder van 81 in een woonzorgcentrum in Bornem. De dochter bekende achteraf dat ze haar medicatie had gegeven en haar had verstikt met een kussen. De vrouw zei dat ze haar dementerende moeder uit haar lijden wilde verlossen. Maar uit onderzoek bleek dat de vrouw schulden had en al verschillende keren had geïnformeerd naar haar erfenis. Het proces is al 2 keer uitgesteld, telkens omdat de vrouw gezondheidsproblemen had. Ze riskeert levenslang. En op het assiseproces in Brugge over de dubbele kindermoord door een boer uit Waardamme getuigen de politieagenten en speurders vandaag. Een aardappelboer verstikte 4 jaar geleden zijn dochtertjes van 8 en 5. De agenten tonen in de zaal de foto's van hoe ze het huis en de meisjes aantroffen. Bijzonder aangrijpend, maar wel nodig, zegt de advocaat van de moeder.
12: Je ziet dat de politie al onder de indruk is en het zijn niet eens hun kinderen. Mijn cliënten, dat is telkens weer die confrontatie, maar ze is ook blij dat ze alles ziet. Ze is blijven zitten in de zaal, ze heeft de foto's gezien en ik denk dat dat haar ook kan helpen om niet om alles te plaatsen, maar om toch ja, te weten hoe het allemaal gebeurd is.
10: De uitspraak van de assisejury volgt eind volgende week. Voetbalclub Union zal zijn thuiswedstrijd in de Europa League tegen de Israëlische club Hapoel Beersheva in Duitsland spelen, in Düsseldorf. Union mag voor zijn thuiswedstrijden sowieso niet in het eigen stadion spelen, omdat dat niet voldoet aan de UEFA-regels. Daarom speelt Union de andere matchen in Leuven. Maar burgemeester Ridouani van Leuven had voor het duel tegen de Israëlische club gezegd dat ze niet welkom zijn om veiligheidsredenen. Ook in andere Belgische steden was dat niet mogelijk. En dus wijkt Union nu eenmalig uit naar Duitsland. De wedstrijd zal eind oktober zonder publiek gespeeld worden. Het weer vanmiddag zonnig en warm. We halen tot 24 graden. Ook morgen start zonnig met na de middag wat wolken en rond 20 graden dan. En ook zondag krijgen we veel opklaringen en temperaturen tot 26 graden.
9: Tijd voor YouTube.
8: De tijdloze.
9: 50 jaar U2 betekent ook 50 jaar Bono. Al heet die man natuurlijk helemaal niet echt Bono. Hij wordt geboren als Paul David Hewson, maar krijgt als tiener in Dublin een hele reeks bijnamen naar zijn hoofd geslingerd. Eentje daarvan blijft hangen. Bono Vox O'Connell Street. Een verwijzing naar Bonavox, een winkel voor hoorapparaten vlakbij O'Connell Street. Bono Vox wordt uiteindelijk gewoon Bono. Vooral in Italië vindt hij het zelf heel goed klinken en geeft toe. Paul Hewson en U2, het zou toch net iets minder sexy klinken.
13: Bonavox of O'Connell Street. That was my teenage name. Ostensibly, it was just those the names we gave each other. And I had many names, the most reasonable of which was Bono. It doesn't sound great in certain places in the world. Across the water there, I'm called Bono, which I don't love. And I'm grateful to be called anything. But in Italy, they say Bono. And that makes me feel very good.
9: Tijd voor YouTube.

0: Een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
1: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
2: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Jij?
4: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen?
3: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
5: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
6: Tijd voor U2.
7: De tijdloze.
6: De legendarische band U2 bestaat 50 jaar. En daarom maakt de tijdloze vandaag een hele dag tijd voor U2. Wil jij kans maken op een trip naar hun geboortestad? Registreer je dan nu via de tijdloze op VRT Max en win een trip naar Dublin.
7: De tijdloze.
6: Tijd voor U2.

0: de tijdloze. Golden Years
1: 2011. Bij de Grammys gebeurt er in het Golden Year 2011 iets wat bijna niemand ziet aankomen. Arcade Fire wint met The Suburbs de Grammy voor Album of the Year. En ze kloppen daarmee niet de minste. Eminem, Lady Gaga, Katy Perry, die gaan allemaal naar huis zonder die hoofdprijs. Een groot deel van het Amerikaanse publiek reageert ongeveer met Arcade Wii. Maar voor de alternatieve muziekscene is dit een gigantisch moment. Plots kan een indie rockband uit Canada gewoon de grootste Grammy van de avond winnen. Dit is Ready to Start van op dat album.
2: De tijdloze
0: Golden Years
2: 2011.

Just a perfect day. Drink sangria in the

0: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
1: Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. Eén bakje kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: De tijdloze.
3: Tijd voor YouTube.

0: ik ben Lara en ik vind het nummer October van U2 echt een supergoed nummer. Er zit niet veel tekst in, maar de melodie is gewoon prachtig en het brengt mij echt tot rust.
1: Straks hoor je bij Stijn de top 10 van U2. Maar jij kan nu nog mee bepalen welk het allerbeste U2-nummer is. Laat ons weten wat jouw favoriet is via de tijdloze op VRT Max. Volg ons en luister straks naar de top 10 van U2.
2: Tijd voor U2.
3: De tijdloze.

0: inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
1: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
2: Knaldi! Bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar 3,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
4: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
3: Ja, kom een keer kijken.
4: Amai, oh merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
6: Bepat.
5: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
5: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
5: En die prijzen zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
5: Tot de Ford Puma vanaf 19.900 euro.
3: Yep.
5: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
3: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
7: Ford.
8: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
9: De tijdloze.
10: Het is 1 uur. Goedemiddag.
11: Tanken wordt alweer duurder. Je betaalt vanaf morgen weer meer voor diesel en benzine. De prijs van diesel stijgt met zo'n 9 cent tot maximaal 2,49 euro. Dat is net onder de recordprijs van begin deze week. En benzine stijgt morgen met maximaal 5 cent per liter. De tankstations merken dat de hogere prijzen wel een impact hebben. Deze maand is er voor zowat een vijfde minder diesel en benzine getankt, zeggen de brandstofhandelaars.
12: Een aantal van onze leden hebben dat ook gemonitord. En die stellen vast dat voor de maand september, als men vergelijkt met een jaar geleden, voor dezelfde periode, dat er toch ongeveer 1/5 minder getankt werd. En dus mensen proberen natuurlijk hun niet noodzakelijke verplaatsingen per wagen uit te stellen of andere vervoersmiddelen te hanteren. Want natuurlijk, ja, die prijzen zijn inderdaad hoog.
11: Op het assiseproces in Bruggen over de dubbele kindermoord door een boer uit Waardamme getuigen de politieagenten en speurders vandaag. Een aardappelboer verstikte 4 jaar geleden zijn dochtertjes van 8 en 5. De agenten tonen in de zaal foto's van hoe ze het huis en de meisjes aantroffen. Bijzonder aangrijpend, maar wel nodig, zegt de advocaat van de moeder.
13: Je ziet dat de politie al onder de indruk is en het zijn niet eens hun kinderen. Mijn cliënten, dat is telkens weer die confrontatie. Maar ze is ook blij dat ze alles ziet. Ze is blijven zitten in de zaal. Ze heeft de foto's gezien. En ik denk dat dat haar ook kan helpen om niet om alles te plaatsen, maar om toch te weten hoe het allemaal gebeurd is.
11: De uitspraak van de assisejury volgt eind volgende week. Bij nieuwe aanvallen vannacht heeft Oekraïne 2 olieraffinaderijen geraakt in Rusland. Dat meldt de Oekraïnse president Zelensky. Ook een defensiebedrijf en nog 2 andere doelen in het westen van Rusland zijn geraakt. President Zelensky heeft ook laten weten dat zijn land nu de definitieve toelating heeft gekregen van de Verenigde Staten om zelf Patriot-raketten te bouwen. Dat is een Amerikaans raketsysteem om andere raketten uit de lucht te schieten als verdediging. De Amerikaanse president Trump moet nog wel bevestigen dat Oekraïne de vergunning krijgt. Voetbalclub Union zal zijn thuiswedstrijd in de Europa League tegen de Israëlische club Hapoel Beersheva in Duitsland spelen, in Düsseldorf. Union mag voor zijn thuiswedstrijden sowieso niet in het eigen stadion spelen, omdat dat niet voldoet aan de UEFA-regels. Daarom speelt Union de andere matchen in Leuven, maar burgemeester Ridouani van Leuven had voor het duel tegen de Israëlische club gezegd dat ze niet welkom zijn om veiligheidsredenen. Ook in andere Belgische steden was dat niet mogelijk. En dus wijkt Union nu eenmalig uit naar Duitsland. De wedstrijd zal eind oktober zonder publiek gespeeld worden. Het weer vanmiddag zonnig en warm. We halen tot 24 graden. Ook morgen start zonnig met na de middag wat wolken en rond 20 graden dan. En zondag krijgen we veel opklaringen en temperaturen tot 26 graden.
14: Tijd voor YouTube.
15: De tijdloze.
14: We gaan even helemaal terug naar het prille begin van U2. Of eigenlijk zelfs naar net voor U2. Want bij hun eerste tv-optreden in 1978 heette ze officieel nog The Hype. Ze krijgen een producer van het Ierse RTE-programma Young Line zover om naar een repetitie te komen kijken. En wat spelen die jongensnaken voor hem? Geen eigen nummer, maar Glad to See You Go van de Ramones. Volgens het verhaal doen ze zelfs alsof ze het zelf geschreven hebben. Blijkbaar werkt het, want op 2 maart 1978 mogen ze op televisie. En daar spelen ze wel een eigen nummer. Street Mission.
6: In a rehearsal, a producer was going to come around to get us our first TV show in Ireland when we were kids. He'd heard we wrote our own songs. We'd been fighting all day. Couldn't agree the start of the song, couldn't agree the end of the song, couldn't agree the middle of the song. It was like, we're just knock on the door. We're like, what are we going to play? We can't agree on anything. And so we played him Glad to See You Go by the Ramones. And he said, you wrote that? And we said, yeah, we wrote that. And we got the TV show and then played one of our songs.
7: Tijd voor U2.
9: De tijdloze.

0: Vanavond uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro met Euromillions.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
2: Hé, hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
3: Wel, meneer, 5317.
2: Ja, maar mijn naam is...
3: Ja, 5317, ik weet het.
2: Oké. Okay.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
6: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
5: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
7: Recupel. Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
8: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. Eén fles plus één fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
9: Update jezelf op het FTI-festival. Check hoe we morgen alle records breken. Laat AI je training in goede banen leiden. Sporter, supporter of gewoon curieus? Ontdek meer dan 100 innovaties met topatleten en coaches. Sportsnext, 31 oktober en 1 november, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
10: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Tijd voor U2.
2: De tijdloze.
1: De legendarische band U2 bestaat 50 jaar. En daarom maakt de tijdloze vandaag een hele dag tijd voor U2. Wil jij kans maken op een trip naar hun geboortestad? Registreer je dan nu via de tijdloze op VRT Max en win een trip naar Dublin.
2: De tijdloze.
1: Tijd voor U2.

0: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
1: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
2: Volkswagen.
3: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung. Met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag vaatwasboxen. Zoals 140 capsules, nu voor €28,99. Ga dus snel even bollen.
4: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar

0: Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: De tijdloze.
2: Tijd voor YouTube.

0: Hallo, ik ben Manno en mijn lievelingsnummer van U2 is Beautiful Day. Dat is een nummer dat mij heel gelukkig maakt, vooral als ik me zo iets zijder voel of zo, iets een beetje droevig. Dat kan mij dat echt zo een uplift geven die dag zelf. En ik vind dat gewoon een prachtig nummer, mooie teksten, mooi gezongen, niet te snel, niet te rustig, perfect gewoon.
1: Straks hoor je bij Stijn de top 10 van U2, maar jij kan nu nog mee bepalen welk het allerbeste U2-nummer is. Laat ons weten wat jouw favoriet is via de tijdloze op VRT Max. Volg ons en luister straks naar de top 10 van U2. Tijd voor U2.
2: De tijdloze.

0: Een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
1: Dag manneke.
2: Hey.
1: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
2: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
1: Oké, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
2: Ook landbouwer.
1: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
2: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
1: Ja, slim.
3: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
4: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
5: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Tot en met 18 oktober bij Yuzu min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
8: Wat?
7: Hier staat op alle modellen.
8: Ja, ja.
7: En die prijzen zijn die gecheckt?
8: Absoluut.
7: Tot de Ford Puma vanaf €19.900.
8: Yep.
7: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
8: Oké.
9: In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
10: Een goede koffie. Dat is verse bonen. Een scheutje melk. Suiker. Een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro van vanavond. Speel online of in je winkel.
11: De tijdloze.
12: Het is 2:00. Goedemiddag.
13: Er is een grote staking aan de gang in de Belgische gevangenissen. Vandaag houdt het personeel in alle gevangenissen in ons land opnieuw een staking van 24 uur. Daarmee klagen ze aan dat er te weinig personeel is en dat de gevangenissen overvol zitten. Er slapen nog altijd bijna 600 gevangenen op de grond omdat er te weinig cellen zijn. De vakbonden blijven vragen om gevangenen vroeger vrij te laten, zegt de socialistische overheidsvakbond ACOD.
14: De minister heeft vorig jaar zelf een voorstel gedaan waarbij dat mensen vroeger zouden kunnen vertrekken met voorwaarden. Dat ligt heel moeilijk bij meneer Boucher en meneer De Wever. Maar ik denk dat als men in eer en geweten zou beslissen, dan weet men dat mensen opgesloten houden. Dat dat niet de juiste manier is. Dus we moeten tijdelijk pauzeren, de uitvoering van straffen, kijken wie er te veel zit, wie we kunnen laten vertrekken met voorwaarden en opvolging.
13: Tijdens de toespraak van de Israëlische premier Netanyahu voor de Verenigde Naties in New York gisteren zijn de Belgische vertegenwoordigers in de zaal blijven zitten. Zowat de halve zaal stapte gisteravond op toen Netanyahu aan zijn speech begon. Netanyahu zei daarop dat als er hier nog meer morele lafaards in de zaal zitten, ze nu ook de zaal mogen verlaten. Enkele andere Europese landen stapten vervolgens op. De Belgische vertegenwoordigers bleven zitten. Zij volgden het beleid om naar iedereen te luisteren, ook als je niet akkoord gaat met iemand. Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot wil niet reageren. Bij nieuwe aanvallen vannacht heeft Oekraïne 2 olieraffinaderijen geraakt in Rusland. Dat meldt de Oekraïense president Zelensky. Ook een defensiebedrijf en nog 2 andere doelen in het westen van Rusland zijn geraakt. President Zelensky heeft ook laten weten dat zijn land nu definitieve toelating heeft gekregen van de Verenigde Staten om zelf Patriot-raketten te bouwen. Dat is een Amerikaans raketsysteem om andere raketten uit de lucht te schieten als verdediging. De Amerikaanse president Trump moet wel nog bevestigen dat Oekraïne de vergunning krijgt. Het weer vanmiddag zonnig en warm. We halen tot 24 graden. Ook morgen start zonnig met in de namiddag wat wolken en rond 20 graden. Zondag krijgen we veel opklaringen en dan tot 26 graden.
12: Tijd voor U2.
11: De tijdloze.
15: Ook een band als U2 is natuurlijk ooit begonnen met naar andere bands te kijken en te denken, dat willen wij ook. En voor Bono en Co. waren de Ramones daarin ontzettend belangrijk. Niet omdat die technisch zo ingewikkeld speelden, integendeel, maar net die eenvoud die maakte indruk. Een paar akkoorden, veel energie en gaan. Voor jonge muzikanten die zelf nog volop aan het uitzoeken waren wat ze met hun instrument moesten aanvangen, ging daar plots een hele wereld open. Bono omschreef het later zelfs als een soort bevrijding.
16: We were Ramones fans from the beginning, and just it was a way into songwriting as well, because it was so simple. Because before that, everything had gotten very virtuoso. It's a bit like it is now, very prog rock thing. And they were like, what's on your mind? Give us the tune. Give me four chords, three, two, doesn't matter. And it was liberation.
17: Tijd voor U2.

0: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
1: Profel.
2: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
3: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
5: Oh, zalig, hè?
6: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
5: Oh. Oei. Met een enkel.
6: Schat, ça va?
5: Nee.
6: Wat kunt er nog op staan?
5: Zo'n beetje.
6: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
5: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
6: Ah, dat is in orde dan.
7: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Cadet. KBC beweegt met je mee. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil. If you
8: got a problem. Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
7: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Doei. Think possible.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Dedicare toiletdoekjes 60 stuks voor maar €0,74. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
10: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
11: Tijd voor U2.
12: De tijdloze.
11: De legendarische band U2 bestaat 50 jaar. En daarom maakt de tijdloze vandaag een hele dag tijd voor U2. Wil jij kans maken op een trip naar hun geboortestad? Registreer je dan nu via de tijdloze op VRT Max en win een trip naar Dublin.
12: De tijdloze.
11: Tijd voor U2.

0: de tijdloze. Golden Years.
1: 2011. Het Golden Year 2011 betekent ook een groot verlies voor de muziekwereld. Op 23 juli komt het nieuws waar al langer voor gevreesd wordt. Amy Winehouse is dood. Ze is amper 27 jaar jong. Haar problemen met alcohol en drugs speelden zich al jaren voor de ogen van de hele wereld af. Soms ook pijnlijk zichtbaar op het podium. Maar achter alle chaos zat een uitzonderlijke artieste. Dit werd na haar dood nog een hit. Our Day Will Come van Amy Winehouse.
2: De tijdloze
0: Golden Years. 2000.

0: Uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro met Euromillions.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
2: Wauw!
1: Van Vibra.
3: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
4: Ja, ja.
3: En zaterdag Scouts Weekend.
4: Komt goed.
1: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1/2 liter flessen voor maar €7,50. Das.
3: Wauw!
1: Van Vibra.
0: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
5: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
7: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
8: Tijd voor YouTube.
9: De tijdloze.

0: Hey, ik ben Lies en een van mijn favoriete nummers van U2 is New Year's Day. Ik vind het een heel mooi liefdesliedje. Ik vind de melodie prachtig in het refrein wanneer hij zingt I will be with you again. En ik vind het begin ook heel sterk, all is quiet on a New Year's Day. En ik vind het ook cool dat het over een politieke situatie in de jaren 80 in Polen zou gaan en dat hij met dat lied de organisatie zou steunen die toen tegen het communisme streed. Dat vind ik ook super cool.
1: Straks hoor je bij Stijn de top 10 van U2. Maar jij kan nu nog mee bepalen welk het allerbeste U2-nummer is. Laat ons weten wat jouw favoriet is via de tijdloze op VRT Max. Volg ons en luister straks naar de top 10 van U2.
2: De tijdloze.
1: Tijd voor U2.

0: Nog voor je kan denken...
1: Ik heb gelijk geen energie.
0: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
2: Oh, mijn rug zit vast.
0: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
1: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
3: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
4: Geef 8 hamburgers.
3: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
6: Jij? Yeah? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
7: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
8: De tijdloze.
9: Het is 3 uur. Goedemiddag.
10: Er is een grote staking aan de gang in de Belgische gevangenissen. Vandaag houdt het personeel in alle gevangenissen in ons land opnieuw een staking van 24 uur. Daarmee klagen ze aan dat er te weinig personeel is en dat de gevangenissen overvol zitten. Er slapen nog altijd bijna 600 gevangenen op de grond omdat er te weinig cellen zijn. En daar moet de politiek dringend iets aan doen, zegt de Christelijke Vakbond.
11: De huidige maatregelen die zitten sowieso tekort. Er is wel voorzien dat er vanaf 1 oktober de noodmaatregelen gaan ingevoerd worden. Daar hebben ze zelf al gezegd van dat gaan misschien ongeveer 150-200 gedetineerden minder maken. Dat gaat 2 keer niks opbrengen. Wij willen dat er een duidelijk signaal gegeven wordt dat ze stoppen met bekvechten en dat ze kijken voor een deftige oplossing om die overbevolking weg te pakken.
10: Op de Universiteit van Luik hebben extreem linkse activisten een professor tijdens een college bekogeld met slagroomtaarten. De actie is opgeëist door de beweging Vlam. Die wil de banden aanklagen die de professor, Damien Ernst, zou hebben met de wapenindustrie. De beweging zegt ook dat de Luikse universiteit schuldig is aan samenzwering tussen wetenschappelijk onderzoek en de wapenindustrie. De rector van de Luikse universiteit heeft de actie al veroordeeld. Bij een Russische droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 3 doden gevallen. Dat zegt de burgemeester van de stad. De aanval gebeurde op klaarlichte dag en raakte een kantoorgebouw. Ook enkele auto's op parkeerplaatsen vlogen in brand. Daar zijn 3 lichamen gevonden. 7 andere mensen raakten gewond. En ook vanochtend kwam een 14-jarige jongen om bij een Russische aanval op Kiev. Rusland zegt dan weer dat er 3 burgerdoden zijn gevallen bij een Oekraïnse aanval. Het weer vanmiddag. Zonnig en warm. We halen tot 24 graden. Ook morgen start zonnig met na de middag wat wolken en rond de 20 graden dan. En zondag krijgen we veel opklaringen en temperaturen tot 26 graden.
9: Tijd voor YouTube.
8: De tijdloze.
6: Sommige wereldhits hoor je en dan denk je, daar moet iedereen toch meteen van geweten hebben dat dit gigantisch ging worden. Niet dus. Tijdens de opnames van The Joshua Tree worstelt U2 behoorlijk met With or Without You. Ze willen iets maken wat ze zelf psychopop noemen. Popmuziek, maar dan met een donker, wat ongemakkelijk randje. Alleen krijgen ze het nummer maar niet waar ze het willen. En op een bepaald moment hebben ze er eigenlijk genoeg van. Gelukkig loopt er in die periode ook ene Gavin Friday rond. Goeie vriend van Bono. Want zonder hem hadden we deze wereldhit misschien nooit gehoord. Bono vertelt zelf hoe dat zit.
12: And we're trying to make this kind of psycho pop, but we missed the psycho bit. We just ended up with pop and we'd thrown With or Without You into the trash. And it is interesting because Mr. Gavin Friday, he took it out of the trash. And he organized that and arranged that and still hasn't been paid. And neither will he ever.
8: De tijdloze.
9: Tijd voor U2.

0: De Tijdloze.
1: Yeah!
2: Urenlang feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De Tijdloze.
3: Well, I bet that you look good on the dance floor.
2: Morgen in Waardigem.
4: Are you ready to party?

0: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
1: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
2: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glis shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
5: Oh, zalig, hè?
6: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
5: Oh.
6: Oei.
5: Met een enkel.
6: Schat, ça va?
5: Nee.
6: Wat kunt er nog op staan?
5: Zo'n beetje.
6: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
5: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
6: Ah, dat is in orde dan.
7: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
10: Maak je afspraak op carglass.be.
11: Tijd voor U2.
12: De tijdloze.
11: De legendarische band U2 bestaat 50 jaar. En daarom maakt de tijdloze vandaag een hele dag tijd voor U2. Wil jij kans maken op een trip naar hun geboortestad? Registreer je dan nu via de tijdloze op VRT Max en win een trip naar Dublin.
12: De tijdloze.
11: Tijd voor U2.

0: de tijdloze. Golden Years.
1: 2011. In het Golden Year 2011 gebeurt er iets opvallend op de dansvloer. DJ's zijn niet langer alleen die mensen die ergens achteraan in een donker club staan. Nee, ze worden supersterren, staan op gigantische festivalpodia en scoren wereldhits. Avicii, David Guetta, Swedish House Mafia, Calvin Harris, Skrillex. Elektronische muziek verhuist in snel tempo van de club naar de absolute mainstream. Avicii brengt dat jaar Levels uit. En EDM, Electronic Dance Music, breekt definitief door naar het grote publiek.
2: De tijdloze
0: Golden Years
2: 2011.
1: De tijdloze live. Absolute mainstream. Avicii brengt dat jaar Levels uit. En EDM, Electronic Dance Music, breekt definitief door naar het grote publiek.
2: De tijdloze
0: Golden Years
2: 2011.

0: Vanavond uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro met Euromillions. Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
2: De Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. Eén bakje kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: De tijdloze.
4: Tijd voor YouTube.

0: Hallo, ik ben Stijn en mijn favoriet nummer van U2 is I Still Haven't Found What I'm Looking For. Het heeft niet alleen een supermooie tekst met een mooie boodschap, het heeft ook gewoon een super herkenbare intro en ik hoef nog maar het tamboerijntje in het begin te horen of ik weet al dat men dat gewoon niet meer stuk kan.
1: Straks hoor je bij Stijn de top 10 van U2, maar jij kan nu nog mee bepalen welk het allerbeste U2-nummer is. Laat ons weten wat jouw favoriet is via de tijdloze op VRT Max. Volg ons en luister straks naar de top 10 van U2. Tijd voor U2.
2: De tijdloze.

0: 25 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
1: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
4: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
5: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
4: Ja, kom een keer kijken.
5: Amai, oh merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
7: B-Bad.
6: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
8: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
9: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
11: Wauw!
10: Van Vibra.
12: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
11: Ja, ja.
12: En zaterdag scouts weekend.
11: Komt goed.
10: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Das.
11: Wauw!
10: Van Vibra.
13: De tijdloze.
14: Het is 4:00. Goedemiddag.
15: Een vrouw uit Roeselare wordt ervan verdacht haar man te hebben vermoord. In Roeselare in West-Vlaanderen is de vrouw van 61... van een man die stierf bij een brand... aangehouden op verdenking van moord. In de nacht van dinsdag op woensdag was brand uitgebroken... in de slaapkamer van het koppel. De man overleed in zijn bed. De vrouw werd gered door de brandweer. Branddeskundigen stelden vast dat de brand geen ongeval was... zegt het parket.
16: Uit die vaststellingen zijn er aanwijzingen... dat het om een opzettelijke brandstichting zou gaan... en niet om een accidentele brand. Dus de partner van het dodelijke slachtoffer werd kort na de feiten gearresteerd en verhoord. Zij werd dan gisteravond door de onderzoeksrechter in Kortrijk aangehouden op verdenking van moord en vervolgens overgebracht naar de gevangenis in Brugge.
15: Op de Universiteit van Luik hebben gemaskerde actievoerders verschillende slagroomtaarten in het gezicht gegooid van een professor tijdens een college. De actie is opgeëist door een radicaal linkse beweging die de banden wilde aanklagen die de professor zou hebben met de wapenindustrie. De rector van de Luikse Universiteit heeft de aanval al veroordeeld. Ze noemt het onaanvaardbaar dat een professor tijdens zijn les wordt aangevallen. De universiteit heeft een onderzoek geopend en de professor zelf gaat klacht indienen. In alle gevangenissen in ons land wordt er op dit moment gestaakt. En dat 24 uur lang. Daarmee klagen de cipiers aan dat er te weinig personeel is en dat de gevangenissen overvol zitten. Er slapen nog altijd bijna 600 gevangenen op de grond omdat er te weinig cellen zijn. En daar moet de politiek dringend iets aan doen, zegt de Christelijke Vakbond.
17: De huidige maatregelen die zitten sowieso tekort. Er is wel voorzien dat er vanaf 1 oktober de noodmaatregelen gaan ingevoerd worden. Daar hebben ze zelf al gezegd. Van, dat gaat misschien ongeveer 150-200 gedetineerden minder maken. Dat gaat 2 keer niks opbrengen. Wij willen dat er een duidelijk signaal gegeven wordt dat ze stoppen met bekvechten en dat ze kijken voor een deftige oplossing om die overbevolking weg te pakken.
15: Het is zonnig vanmiddag en warm. We halen tot 24 graden. Ook morgen start zonnig met na de middag wat wolken en rond 20 graden. En ook zondag krijgen we veel opklaringen en temperaturen tot 26 graden dan.
13: De tijdloze.
18: Tijd voor YouTube.

0: Inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung. Met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag vaatwasboxen. Zoals 140 capsules, nu voor €28,99. Ga dus snel even bollen.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan €2 kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
0: Maak nu een afspraak op carglass.be.
4: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op Audi.be.
5: Wat was dat?
6: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op DeLijze.be en krijg op 26 en 27 september €5 korting bij aankoop vanaf €50.
5: Flashy.
6: Voorwaarden op DeLijze.be/superplus. DeLijze. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
7: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business-expert. Proximus. Think possible.
8: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
9: Tijd voor U2.
10: De tijdloze.
9: De legendarische band U2 bestaat 50 jaar. En daarom maakt de tijdloze vandaag een hele dag tijd voor U2. Wil jij kans maken op een trip naar hun geboortestad? Registreer je dan nu via de tijdloze op VRT Max en win een trip naar Dublin.
10: De tijdloze.
9: Tijd voor U2.

0: sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
0: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
3: Nu XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
4: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Tijd voor YouTube.
7: De tijdloze.

0: Een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
4: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
5: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
6: De tijdloze.
7: Het is 5:00. Goedemiddag.
8: De N-VA wil opnieuw ziektebriefjes, ook als je maar één dag afwezig bent. De partij wil dat werkgevers toch een ziektebriefje kunnen vragen als je één dag niet komt werken. De N-VA heeft daarover een wetsvoorstel ingediend. Nu kan je per jaar 2 dagen zonder ziektebriefje afwezig zijn. Dan mag je gewoon thuis blijven als je ziek bent, zonder dat je naar de dokter moet. Maar Axel Ronsen van de N-VA vindt dat werkgevers toch een ziektebriefje moeten kunnen vragen.
9: In sommige gevallen werkt dat zeer goed, maar in andere gevallen zien we dat het kort ziekteverzuim toch toeneemt. Zeker bijvoorbeeld na een voetbal match of na een groot muziekconcert. Wij willen dat de werkgever de keuze heeft als die vindt van kijk, je moet toch een ziektebriefje geven voor een ziektedag, dat hij dat moet kunnen opvragen.
8: Voorlopig lijkt er bij verschillende andere partijen wel maar weinig enthousiasme voor dit wetsvoorstel. In de Roeselare in West-Vlaanderen is de 61-jarige vrouw van een man die stierf bij een brand aangehouden op verdenking van moord. In de nacht van dinsdag op woensdag was brand uitgebroken in de slaapkamer van het koppel. De man overleed in zijn bed. De vrouw werd gered door de brandweer. Branddeskundigen stelden vast dat de brand geen ongeval was, zegt het parket.
10: Uit die vaststellingen zijn er aanwijzingen dat het om een opzettelijke brandstichting zou gaan en niet om een accidentele brand. Dus de partner van het dodelijke slachtoffer werd kort na de feiten gearresteerd en verhoord. Zij werd dan gisteravond door de onderzoeksrechter in Kortrijk aangehouden op verdenking van moord en vervolgens overgebracht naar de gevangenis in Brugge.
8: Op het assiseproces in Brugge over de dubbele kindermoord door een boer uit Waardamme bij Oostkamp kwamen de speurders vandaag aan het woord om het onderzoek toe te lichten. Een aardappelboer vermoordde 4 jaar geleden zijn dochtertjes van 8 en 5. De jury kreeg vandaag de video te zien van de reconstructie van de feiten, waarbij de vader toonde hoe hij zijn dochters verstikt had. Dat vertelt Caroline van den Bergen.
11: Het zijn verschrikkelijke beelden, maar ze maken deel uit van het uitgebreide onderzoek dat de speurders van de lokale en federale politie vandaag uit de doeken deden. Vanmorgen toonden ze ook de foto's van hoe ze de lichamen van de kinderen hebben aangetroffen. Uit de vele getuigenissen van de politiemensen vandaag blijkt dat de feiten ook op hen een grote indruk hebben gemaakt.
8: De uitspraak in deze assisezaak volgt eind volgende week. In de Formule 1 start de Brit George Russell morgen van een pole positie in de grote prijs van Azerbeidzjan. Russell in zijn Mercedes was bijna een seconde sneller dan Charles Leclerc in een Ferrari en Oscar Piastri in McLaren. De ploegmaat van Russell bij Mercedes, WK-leider Kimi Antonelli, had een slechte dag en zal pas vanaf de 16e plaats starten. Het weer. Vanavond nog opklaringen, meer wolken in de loop van de nacht en we krijgen een zachte nacht rond de 15 graden. Morgen droog met wolken en opklaringen en opnieuw zacht tot 21 graden dan zondag tot 26 graden.
12: Tijd voor YouTube.
6: De tijdloze.
13: Het gaat over 25 september 1976. Toen was het dat er in de keuken van Larry Mullen Jr. dat daar ergens een afspraakje was tussen 4 teenagers... die besloten om samen een van de grootste rockbands van de afgelopen 50 jaar te worden. En nu, 50 jaar later, exact 50 jaar later, ze bestaan nog steeds, ze kondigen nog steeds albums aan. En het is ook zo dat wij nu, in dit uurtje, niet alleen de beste muziek van U2 spelen die jullie gekozen hebben, we mogen ook iemand naar de plaats sturen waar het allemaal begonnen is voor hen, Dublin. Heel veel plezier met Tijd voor U2, waar we nu aan gaan beginnen. Dit Dit is de top 10 van de beste U2-nummers. En op 10 staat deze Vertigo.
6: De tijdloze.
7: Tijd voor U2.

Het is een schitterende vrijdag en het heeft alles te maken met het feit dat het prachtig weer is buiten en dat we een hele dag YouTube gevierd hebben. En we gaan dat nog doen dit uur. Denk eraan, als jij ook meegedaan hebt aan onze website, als je ingeschreven hebt via VRT Max, daar heb je de tijdloze en ook een invulstuk. Als je dat hebt gedaan, dan maak je dus kans op een trip naar Dublin. Heb je het nog niet gedaan? Wel, het kan nog een half uurtje ongeveer, dus doe het snel en dan maak je nog kans. Intussen gaan we rustig verder met onze top 10. We kregen dus op 10 het nummer dat je net hoorde, Vertigo, en dan gaan we naar de nummer 9. Dat is een belangrijk nummer, omdat het het openingsnummer uit de debuutplaat Boy is. Heel stevig nummer ook, een goede gitaar heeft ook, onmiddellijk heel intens. Een jonge band hoor je hier ook. En het gaat nogthans over een heftig iets, want Bono schreef de tekst na het trauma van het feit dat zijn moeder Iris plots is gestorven toen hij amper 14 jaar was. Het leverde gelukkig wel een schitterend nummer op, nog altijd. En het is de nummer 9 in de top 10 van de allerbeste U2-nummers. Dit is U2 en I Will Follow op 9.

0: is helemaal geen New Year's Day, maar het is wel de dag waarop we mogen zeggen U2 bestaat 50 jaar. En dat zijn we aan het vieren op de tijdloze. We maken tijd voor U2 en dat doen we ook dadelijk door een trip weg te geven naar Dublin, de plaats waar U2 is ontstaan, waar de bandleden naar school gingen en waar ze dus een papiertje zag hangen aan het prikbord omdat er iemand een band wilde vormen. We zijn ook de top 10 aan het spelen. Deze New Year's Day van U2 staat daar op nummer 8. Een nummer dat Bono schreef een beetje als liefdesliedje voor zijn kerstverse echtgenoot Ellie Houston. En het is iets harder uitgedraaid dan oorspronkelijk de bedoeling was. Where the Streets Have No Name, dat is op 7 en iets voor dadelijk.
1: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
1: Flashy.
2: Voorwaarden op delijze.be/superplus. DeLijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
3: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
4: De tijdloze.
5: Tijd voor U2.

0: Joshua Tree, wat een album ook. En als dit nummer begint, het lijkt alsof het nummer letterlijk aan het opstijgen is. Zo klinkt het ongeveer. Where the Streets Have No Name, vandaar dus ook in de top 10 van allerbeste U2-nummers volgens jullie.
1: De tijdloze.
2: Tijd voor U2.
0: Ja, en hier zijn we toch al een hele week over aan het blazen. En dat is helemaal terecht, denk ik. Want jij mag misschien met iemand naar Dublin gaan. En dat is natuurlijk de plaats waar U2 is ontstaan. Waar ook heel veel muziekgeschiedenis hangt in het algemeen. En waar je de adem van Bono bijna zal voelen ook. Want hij woont er ook nog altijd. Gedeeltelijk toch. Ik denk dat ik hallo mag zeggen tegen Rudy. Dag Rudy.
3: Dag Stijn.
0: En ook een heel goede middag aan Louise.
4: Hallo, dag Stijn.
0: Dag Louise, hallo, je bent er ook bij. Ja, Rudy en Louise, even heel kort. Rudy, wie ben jij en wat heb je met U2?
3: Wat heb ik met U2? Goh, heel veel eigenlijk. Ik ben, denk ik, fan van het eerste uur. Ik denk dat ik moet een jaar of 12 geweest zijn als ik U2 heb leren kennen. Mm-hmm. Op een tv met ja, dingen, het liveconcert te zien, onder de Blood Red Sky. Mm-hmm. En ja, van toen ben ik eigenlijk U2-fan en oh, een keer geplaybacked met school vroeger.
0: Ja.
3: Ik heb de school van Mechelen een playbackshow gedaan en ik was dan van Dam, was ik dus de Bono.
0: En sindsdien is het altijd tegen. Een beetje in jou blijven zitten. Ik snap het ook. Ik voelde
3: het is in mij blijven zitten, ja, zeker en vast. Ja,
0: ja, wel, jij maakt dus kans op een fantastische trip naar Dublin. Eloise, of Louise moet ik eigenlijk zeggen. Hoe oud ben jij en wat heb jij met U2?
4: Ik ben 21 jaar. Ik heb jammer genoeg nog nooit de kans gehad om ze live te zien. Mm-hmm. Maar ik ben er wel enorm mee opgevoed. Mijn ouders hebben mij altijd U2 ja, laten horen eigenlijk. En voor mij is dat echt ja, een van mijn favoriete bands. En dat betekent al sinds ik klein ben al heel veel voor mij, ook door mijn ouders. Dus ik vind het echt een supermooie opportuniteit om hier te wonen aan deze quiz.
0: Met de paplepel, dat hoor ik dus. Dat is goed nieuws. Ja, zijn jouw ouders ook in de buurt eventueel, Louise?
4: Jammer genoeg niet, want ik ben op Erasmus in Parijs.
0: Ah, oké. Okay, ja.
4: Waar ik ook naar de expositie van U2 ga gaan kijken. Maar ze zijn online mee.
0: Oké. Kijk, het kan helpen. Wel, oké, dan maak je ook evenveel kans als Rudy natuurlijk. Wat gaan we spelen of wat gaan we doen? Wel, dadelijk hoor je dus een audiostuk. En in dat audiostuk, daarin zitten nummers van U2. Heel kort soms. We gaan daarnaar luisteren. En dan is het heel simpel. Elk om beurt gaan jullie een titel geven die in het audiofragment zit. Een titel van een U2-nummer. De eerste die afvalt en die ofwel een fout antwoord geeft ofwel het niet meer weet, die maakt dus geen kans meer en dan wint de andere. Is dat duidelijk voor jullie?
3: Dat is helemaal duidelijk, Stijn.
0: Oké, dan wens ik jullie allebei heel veel succes. Denk eraan, probeer goed te onthouden welke U2-nummers jullie horen en straks elk om beurt geven jullie een titel. Laat ons eerst even aandachtig luisteren. Hier gaan we.
2: Tijd voor U2.

0: En dat waren ze dan. We hebben ze allemaal gehoord. Elk om beurt mogen jullie dus een titel geven. Denk eraan, het moet exact de juiste titel zijn en geen variant erop. En als je het niet meer weet, zeg je pas. En dan moet je ook wel beseffen dat de andere wint. Maar dan heb je weinig keuze. Rudy en Louise, we gaan eraan beginnen. Rudy, jij mag als allereerste een titel geven. Hier ga je.
1: Ik ga voor Elevation.
0: Dat is correct. Louise.
2: In a little while.
0: Zeer goed. Rudy.
1: Beautiful day.
0: Louise.
2: Sunday, bloody Sunday.
0: Rudy.
1: Mysterious Ways.
0: Mysterious Ways, ja, oké. Okay. Dan gaan we naar Louise.
2: I still haven't found what I'm looking for.
0: Correct. Rudy. Ik zou het nu wel moeten weten.
1: Dead.
0: Dat is niet correct. En dan moet ik zeggen... Een dikke proficiat, want Louise, wie had dat gedacht dat een jong meisje, natuurlijk een grote fan ook, zomaar kon winnen van Rudy, die echt een U2-rot is. Rudy, je hebt het zeer goed gedaan, voor alle duidelijkheid. Maar het is Louise wel, in dit geval, die mag gaan naar Dublin. Louise, wie mag er mee?
2: Oh my god, ik denk mijn papa of mijn mama, maar sowieso een van mijn ouders.
0: Oké, een van jouw ouders. Ik snap ook wel dat het helemaal verdiend zou zijn om hen mee te nemen, omdat de paplepel in jouw mond is gegaan, de U2-paplepel toch.
2: Exact.
0: Maak er een heel toffe trip van. Laat ons weten hoe het was. En als je wat fotootjes kan doorsturen van toffe U2-locaties, mag je ze ook altijd doorsturen. Geniet
2: dat
0: ervan.
2: Dat zal ik sowieso doen.
0: Ah, wel, heel fijn. Geniet ervan, veel plezier. Rudy, dankjewel ook om deel te nemen. En denk eraan, we horen nog U2-muziek tot 6 uur, dus we zijn allemaal winnaars.
1: Oké. Dankjewel.
0: Oké, bedankt. Dag.
3: Tijd voor U2.
4: De tijdloze.

De 21-jarige Louise heeft dat schitterend gedaan. En ze gaat ofwel met haar papa ofwel haar mama gaat naar Dublin. Het is ook dankzij de papa en de mama dat ze de band heeft leren kennen, U2. En daarom gaat het een heel interessante trip zijn. Met tranen in de ogen heeft ze haar adresgegevens doorgegeven. En het is altijd fijn om te horen dat mensen gelukkig zijn natuurlijk. We zijn intussen ook nog dus bezig met de top van de allerbeste U2-nummers, zoals jullie die gekozen hebben. En zo komen we nu bij nummer 5. Pride in the Name of Love, nummer uit 1984, The Unforgettable Fire. Het is een nummer dat een eerbetoon is aan burgerrechtenleider Martin Luther King. Het was een klein historisch foutje wel. Hij zingt in het nummer Early Morning, April 4, terwijl het in werkelijkheid pas rond 6 uur 's avonds was dat Martin Luther King is doodgeschoten. Daarom in live versies zingt hij het wel correct. En wat heel veel mensen ook live versies doorgestuurd hebben als een favoriete nummer, dachten we, laat ons die nummer 5, die Pride in the Name of Love, misschien eens in de live versie spelen. Hier gaan we dan. Pride in the Name of Love van U2 op 5.

0: Pride in the Name of Love, een concert van U2 meemaken. Je moet het eens meegemaakt hebben, of je nu fan bent of niet. Niemand kan buitenkomen bij een U2-concert en achteraf zeggen dat het niet indrukwekkend was. We gaan de top 4, die gaan we dadelijk spelen. Ik kan al vertellen, op 4 staat een nummer uit 2000. En het gaat over een dag als vandaag.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
2: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
1: De tijdloze live.
2: Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
3: Ik ben het beu!
2: Oei.
3: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.

0: De Tijdloze live.
1: Eén fles plus één fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
3: Jan?
4: Ja?
3: Jan?
4: Ja?
3: Oeh, je hebt mij gehoord?
4: Ja, tuurlijk dat.
3: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
4: Jij nog niet, hè?
3: Ik weet het.
2: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
5: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
6: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
5: Tja. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
7: Recupel.
8: Tijd voor YouTube.
9: De tijdloze.

De jaren 90 waren een beetje een experimentele periode voor U2, maar begin jaren 2000 keerde ze terug naar dat typische rockgeluid en zo ontstond deze Beautiful Day, een nummer dat voor jullie op 4 mocht staan in de top 10. Louise, die mag naar Dublin en wat blijkt, op dit ogenblik zijn de bandleden van U2 ook in Dublin. Ze zijn naar die school gegaan waar het voor hen 50 jaar geleden

begonnen is. Dat is deze middag gebeurd. En daar hebben ze een concert gespeeld voor de studenten die daar nu zitten in Dublin. Om maar te zeggen, Dublin is the place to be. En Louise zal dat binnenkort ook wel ervaren. We zitten intussen aan de nummer 3 in de top 10 van beste U2-nummers. Daar hebben jullie gekozen voor deze With or Without You. We gaan opnieuw naar de Joshua Tree. De allereerste nummer 1 van de band in de Amerikaanse Billboard. Daarmee waren ze echt een wereldband. Fantastisch nummer ook.

vandaag exact 50 jaar geleden dat de bandleden van U2 elkaar leerden kennen. Dat was allemaal te danken aan de school in Dublin waar ze opgegroeid zijn. De school waar ze deze middag ook opgetreden hebben. En de beelden zien er fantastisch uit. De mannen van U2 op de speelplaats van die school in Dublin. En iedereen zit op de vensterbanken en op andere plaatsen die op een of andere manier ervoor zorgen dat ze band live aan het werk kunnen zien. Fantastische band, zeer interessante band ook. En als we al die nummers nu gehoord hebben, kunnen we alleen maar bevestigen dat ze tot de belangrijkste band van de laatste 50 jaar behoren. We hebben de nummer 3 gehad in de top 10, namelijk With or Without You uit de Joshua Tree. En dan gaan we voor de nummer 2 naar het album War. En dan weet je ook dat het tegen de War was dat er nummers geschreven werden. In dit geval gaat het over een Bloody Sunday, ergens in de vroege jaren 70. En de mannen waren zelf persoonlijk aangegrepen daardoor, omdat ze het nu eenmaal bij hen in een land moesten meemaken. Dit is de drumpartij van Larry Mullen Jr., die nogal militair klinkt, op nummer 2, Sunday, Bloody Sunday, U2.

0: Met deze Sunday, Bloody Sunday, hebben we ook de nummer 2 gehoord in de top 10 van beste U2-nummers volgens jullie. Ik herhaal nog even welke nummers we al gehoord hebben. Op 10 Vertigo, op 9 I Will Follow, op 8 New Year's Day, op 7 Where the Streets Have No Name, op 6 I Still Haven't Found What I'm Looking For, op 5 Pride in the Name of Love, op 4 Beautiful Day, op 3 With or Without You en op 2 Sunday, Bloody Sunday. En dan komen we dus aan de nummer 1.
1: Tijd voor U2.
2: De tijdloze.
0: En die nummer 1 is een nummer uit het jaar 1991. Uit het album Achtung Baby. Het is een nummer dat vooral op bruiloften wordt gespeeld. Wat mensen zien als een romantisch liefdeshymne. Maar eigenlijk gaat het over een lastige periode in het leven van Bono en de rest van de band. De band stond op splitten. Het ging niet goed met Bono en zijn familieleven ook. En toch is er een schitterend nummer uitgekomen. En jullie hebben dat dus op de allereerste plaats gezet. Op 1 in de top 10 van allerbeste U2-nummers. 1.

0: Het zit in de titel en het is voor niemand een heel grote verrassing, aangezien dit ook het best genoteerde nummer is van U2 in de tijdloze 100. One op 1 in de top 10 van allerbeste U2-nummers die jullie zelf gekozen hebben. Het was vandaag een prachtige vrijdag, dit is nog steeds. De zon schijnt nog een heel klein beetje en we hebben heel veel U2-muziek gehoord. Daar kunnen we alleen nog van nagenieten. Bekijk ook VRT Max als je alles nog eens wil herbeluisteren. En denk eraan, de tijdloze die loopt gewoon rustig verder, ook na het nieuws van 6 uur. Dan krijg je de tijdloze dansen met DJ 44. Maak er een prachtig weekend van.
1: It's a Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
2: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
1: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vanavond Belgische kost?
3: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Jij? Yeah?
7: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
6: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
8: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
9: De tijdloze.
10: Het is 6 uur. Goedenavond.
11: De N-VA wil opnieuw ziektebriefjes, ook als je maar 1 dag afwezig bent. De partij wil dat werkgevers toch een ziektebriefje kunnen vragen als je 1 dag niet komt werken. De N-VA heeft daarover een wetsvoorstel ingediend. Nu kan je per jaar 2 dagen zonder ziektebriefje afwezig zijn. Dan mag je gewoon thuis blijven als je ziek bent, zonder dat je naar de dokter moet. Maar Axel Ronsen van de N-VA vindt dat werkgevers toch een ziektebriefje moeten kunnen vragen.
12: In sommige gevallen werkt dat zeer goed, maar in andere gevallen zien we dat het kort ziekteverzuim toch toeneemt. Zeker bijvoorbeeld na een voetbalmatch of na een groot muziekconcert. Wij willen dat de werkgever de keuze heeft als die vindt van, kijk, je moet toch een ziektebriefje geven voor een ziektedag, dat hij dat moet kunnen opvragen.
11: Voorlopig lijkt er bij verschillende andere partijen weinig enthousiasme voor dit wetsvoorstel. Op het assiseproces in Brugge over de dubbele kindermoord door een boer uit Waardamme kwamen speurders vandaag het onderzoek toelichten. Een aardappelboer vermoordde 4 jaar geleden zijn dochtertjes van 8 en 5. De jury kreeg vandaag de video te zien van de reconstructie, waarbij de vader toonde hoe hij zijn dochters verstikt had. De advocaat van de grootouders van de vermoorde meisjes noemt de feiten onbegrijpelijk.
13: Voor mij was het van groot belang om te zien hoe dat je dat kunt nadoen. Het zijn tenslotte uw eigen kinderen die je vermoord hebt. En de manier hoe dat hij het gedaan heeft. Als mens denk ik niet dat je daartoe in staat bent, maar blijkbaar wel. Dat is onbegrijpelijk.
11: De aanhoudende droogte heeft nu ook gevolgen voor de oogst van de aardappelen. Omdat er deze zomer zo weinig regen is gevallen, is de grond extra hard en droog en daardoor verloopt de oogst moeilijk. De aardappelen raken bij de oogst ook beschadigd, vertelt het Algemeen Boerensyndicaat. Het
14: punt is natuurlijk, ja, die aardappelen groeien in de grond. Die grond moet eruit vooraleer dat je die, zeg maar, in je schuur legt. En het probleem is nu dat die grond, ja, te hard is. Die kluiten grond die erin zitten, die breken niet, waardoor dat ze inderdaad meegaan op uw kipkar. Je moet ze ergens uithalen voordat ze in de schuur terechtkomen. Maar die kluiten rond, terwijl dat ze meegaan in uw roeimachine, beschadigen ook te veel uw aardappelen.
11: In Duitsland komt er een brandstofkorting voor de periode van oktober tot en met december. Dat heeft het Duitse parlement beslist nu de brandstofprijzen zo fel gestegen zijn. Per liter diesel en benzine wordt de belasting met 14 cent verlaagd. Met de BTW erbij komt dat neer op een korting van ongeveer 17 cent per liter. Het weer, vanavond nog opklaringen, meer wolken in de loop van de nacht en vannacht dan temperaturen rond de 15 graden. Morgen droog met wolken en opklaringen en tot 21 graden. Zondag wat warmer tot 26 graden.
9: De tijdloze.
1: De tijdloze dansen.
0: Goeie. goeie avond allemaal. En het is een goeie avond, want het is een vrijdagavond. En dat betekent geen bla bla, maar veel boom boom met de platen van DJ 44. Florence and the Machine met Shit to Wreck. Eurythmics, Would I Lie to You, The White Stripes, The Hardest Button to Button. Stromae met Tapet. En vooral ook Prince and the Revolution met When Doves Cry. Ga je avond maken alsof het een geweldig groot feest is. Dit is de Tijdloze Dansant. Dit is DJ 44.
1: De tijdloze
9: dansant.

0: 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Altijd zeker.
2: De tijdloze.
3: De tijdloze dansant.

0: stockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
1: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
1: Ja, ja.
0: En die prijzen, zijn die gecheckt?
1: Absoluut.
0: De Ford Kuga vanaf €24.500.
1: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
1: Oké. In september bij Ford niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
2: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
3: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
4: Geef 8 hamburgers.
3: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Joehoe.
6: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
5: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
6: Oh my zalig, merci.
7: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-pad-inzamelpunt. B-pad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
8: Update jezelf op het FTI-festival. Laat je kinderen hun eigen robot bouwen. De mode van morgen ontwerpen, coderen, programmeren en experimenteren. Ontdek meer dan 100 workshops en sprekers voor jong en minder jong. Expeditie Next, 24 en 25 oktober, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
9: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak, wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
10: De tijdloze dansant.
11: De tijdloze dansant.
10: De tijdloze.

0: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
1: Profiteer in september van mega

0: heerlijke jackpot van 130 miljoen euro met Euromillions. Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
2: Code Yellow!
3: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied. Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
5: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
6: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
7: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
6: Op en top professioneel, met de pro van...
8: Profel.
6: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
9: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
10: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlup inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
11: Nog voor jij kan denken...
12: Ik heb gelijk geen energie...
11: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
13: Oh, mijn rug zit vast.
11: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
12: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
11: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
14: De tijdloze.
15: Het is 7:00. Goedenavond.
16: Huisartsen zijn niet blij met het nieuwe wetsvoorstel van de N-VA. Die partij wil iets doen aan het aantal ziektedagen zonder doktersbriefje. Nu kan je per jaar 2 dagen afwezig zijn op je werk zonder doktersbriefje, zodat je niet naar de dokter hoeft te gaan. Maar volgens de N-VA wordt daar misbruik van gemaakt. Daarom heeft de partij een wetsvoorstel ingediend, waardoor werkgevers zelf kunnen beslissen of ze een ziektebriefje vragen. Huisartsenvereniging Domus Medica vreest dat de dokters daardoor veel meer werk zullen krijgen, terwijl de meeste van die zieken helemaal geen behandeling nodig hebben.
17: Natuurlijk nog minstens zo belangrijk dat we als huisartsen een behandelende rol hebben, als behandelend arts en niet als controlearts. En dat is waar dat de focus op moet liggen. Wij hebben geen controlerende functie. Een heel belangrijk element in deze discussie op dit moment is het terug invoeren van die attesten gaat een enorme impact hebben op de uitgaven in de gezondheidszorg. De schatting is ongeveer 90 miljoen op dit moment.
16: In Amsterdam in Nederland is een gevangenismedewerker doodgeschoten op een terras. Door het mooie weer was het er erg druk. Veel mensen hebben de schietpartij dus zien gebeuren. Voor de schietpartij zou er een discussie geweest zijn tussen de dader en het slachtoffer. De verdachte kon meteen worden opgepakt. Het slachtoffer werkt in een gevangenis. Het is nog niet duidelijk of de schietpartij iets te maken heeft met zijn job. En paus Leo de XIV is sinds vandaag in Frankrijk voor een bezoek van 4 dagen. Hij is aangekomen in Parijs. Daar zal hij vanavond een waken houden met zo'n 80.000 jongeren in het Stade de France. Morgen gaat hij in de loop van de dag naar de bedevaartplaats Lourdes. En hij sluit zijn reis af in Metz in het noordoosten van het land. Hij zal tijdens zijn reis ook spreken met slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken. En de Rode Duivels beginnen vanavond om 9:15 aan de groepsfase in de Nations League. Ze spelen straks tegen Italië. Het is de eerste match van de Belgen na het WK. En het is ook ineens de eerste wedstrijd van de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Dat vertelt Stef Wijnands.
2: Mark van Bommel krijgt de taak om een sterk competitieve ploeg klaar te maken voor het EK van 2028. De Nations League kan hiervoor de ideale opstap zijn, maar met tegenstanders als Italië, Frankrijk en Turkije zullen de Duivels zich maar best van een goede kant laten zien. Italië, dat 3 keer op rij de wereldbeker miste, zit tegenwoordig in de grootste crisis uit hun bestaan. Niet de zwaarste tegenstander dus, maar winnen van Italië hebben de Rode Duivels maar zelden gedaan.
16: Het weer nog, vanavond opklaringen, meer wolken in de loop van de nacht en vannacht ook temperaturen rond de 15 graden. Morgen droog met wolken en opklaringen tot 21 graden en zondag wordt het wat warmer tot 26 graden.
15: Dit is de tijdloze.

0: exclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Tot en met 18 oktober bij Yuzu min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
0: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Aldi, een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks voor maar €0,74. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
5: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: De tijdloze dansant.

0: voordeel op Samsung. Met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag vaatwasboxen. Zoals 140 capsules, nu voor €28,99. Ga dus snel even bollen.
1: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
2: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
3: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, dat is volledig grijs.
4: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
3: Ja.
4: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
3: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
4: Oef, dat is een pak van mijn hart.
3: Ja, schatje.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
6: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: De tijdloze dansant.
9: De tijdloze dansant.
8: De tijdloze.

0: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
1: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
2: De tijdloze.
3: De tijdloze.
4: Het is 8 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valfekes. De brede cultuursector, van boeken tot theater, erfgoed of amateurkunsten, waarschuwt dat verdere besparingen uit den boze zijn. Tegen maandag moet de Vlaamse regering eruit zijn hoe ze anderhalf tot 2 miljard wil besparen. Op cultuur is in verhouding al veel ingeleverd, zegt Leen Laconte van culturele koepel OCO. De subsidies zijn nodig om te kunnen blijven werken.
5: Zonder die Vlaamse subsidies lukt het zeer moeilijk om werkingen structureel te onderhouden. Als je werking niet structureel kan onderhouden, kan je ook geen extra aanvullende financiering zoeken in de vorm van ticketinkomsten, in de vorm van sponsoring, in de vorm van wafelenbak, noem het maar op. En in heel wat van onze sectoren zitten we daar echt aan een soort ondergrens op dit ogenblik.
4: Verschillende grensgemeentes vragen om een uitzondering te krijgen voor het nieuwe wegenvignet. Dat vignet is verplicht voor binnen- en buitenlandse bestuurders die de Belgische autosnelwegen en gewestwegen willen gebruiken. Maar dat zal een grote impact hebben op grensarbeiders en de lokale economie. Geert van de Keibus is burgemeester in Essen. Hij weet wel wat er gebeurt als de Nederlanders de gewestwegen gaan vermijden.
6: Stel ervoor dat de Nederlanders onze sluipwegen allemaal gaan gebruiken in al die dorpen. Hè. Het is niet alleen voor Essen zo. Ik denk dat je gaat schrikken wat dat teweeg gaat brengen. Als de Nederlanders tol moeten gaan betalen, die gaan naar onze woonkernen gaan en die gaan daar die tankstations bezoeken. Dat gaat een enorm verkeer op stropping geven, dat gaat een drukte geven. Dat gaat een aantasting worden van de leefbaarheid.
4: Over minder dan 3 kwartier beginnen de Rode Duivels hun nieuwe Nations League-campagne. Dat is het toernooi voor Europese landen dat vriendschappelijke wedstrijden vervangt. Ze openen in Rome met een groepswedstrijd tegen Italië. Stef Wijnands, hoe ziet de eerste opstelling van de nieuwe bondscoach Mark van Bommel eruit?
7: Wel, grote verrassingen zijn er niet. U weet dat Courtois niet bij is het volgende jaar. Dus Senne Lammens is de nummer 1 in doel bij de Rode Duivels. Achteraan geen verrassingen. Kastanje, Ngoy, Mechelen en De Kuiper, die komen dus vanuit het WK. Net zoals het middenveld Raskin, Tielemans en De Bruyne. Aanstippen dat De Bruyne aan zijn 125ste interland zal beginnen. Dus Hans van Aken begint op de bank. En vooraan spelen de Rode Duivels eigenlijk zonder diepe spits. Want de Ketelaar speelt bij Atalanta aan de linkerkant bij zijn ploeg. Moreira is de rechter aanvaller vandaag bij de Belgen. Die speelt ook al aan de linkerkant bij zijn ploeg Milan. En Gods is de enige echte nieuweling. Die was er niet bij op het WK. Mika Gods van PSG. Hij zal van aan de linkerkant gaan spelen. Dit stadion hier in Rome zal maar voor de helft gevuld zijn. Want Italië is ook een ploeg in opbouw.
4: Dankjewel, Stef. Vanavond opklaringen en een zachte nacht met temperaturen tot 15 graden. Morgen droog met wolken en opklaringen en tot 21 graden. Zondag zonnig met af en toe wolken en nog wat warmer tot 26 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 9 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Er mag niet verder bespaard worden op cultuur in Vlaanderen. Dat zegt OCO, de koepel van cultuurorganisaties. Van literatuur tot erfgoed, sociaal-cultureel werk of amateurkunsten. 20 jaar geleden ging 2% van de Vlaamse begroting naar cultuur. Nu is dat nog 0,74%. Nog meer besparen kan niet, zegt Leen Laconte van OCO.
3: De sector heeft al een paar jaar last van besparingen. In 2026 hebben we eigenlijk al disproportioneel bespaard in vergelijking met andere sectoren. Nu nog eens een klap van 10%, want dat wordt dan gezegd, zou een enorme impact hebben op de werkstelling, maar ook op toegankelijkheid.
2: Dit weekend beslist de Vlaamse regering over haar begroting. Ze moet op zoek naar 1,5 tot 2 miljard. In meer dan 100 steden in Duitsland zijn scholieren de straat opgegaan tegen de mogelijke herinvoering van de dienstplicht. Onder meer in Hamburg, Berlijn en Frankfurt vonden schoolstakingen en betogingen plaats. Bondskanselier Friedrich Merz wil het Duitse leger fors uitbreiden en heeft vrijwillige militaire dienst al ingevoerd. Als er te weinig vrijwilligers zijn, kan het parlement de verplichte dienstplicht opnieuw invoeren. Recent kregen 18-jarige mannen een oproep voor een medisch onderzoek, ook al hadden ze aangegeven geen interesse te hebben in het leger. De Rode Duivels zijn zo'n kwartier geleden begonnen aan hun eerste wedstrijd na het WK. Ze nemen het in de Nations League op in en tegen Italië. Het is ook de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Stef Wijnands, hoe zijn de Belgen eraan begonnen?
4: 13 minuten ver, het staat nog 0-0, maar de Belgen zijn uitstekend begonnen met al een hele goede grote kans voor Charles de Ketelaar. Onschadelijk gemaakt door die sterke Italiaanse doelman Gianluigi Donnarumma. Maar de Belgen dus goed op dreef met vlot combinatiespel, hoge pressing ook wat Van Bommel allemaal heeft gewild. Goede acties aan de buitenkant met Moreira en vooral Mika Gods van PSG, die daar al een paar keer zijn tegenstander is voorbij gegaan. En Kevin De Bruyne al met de twee splijtende passes. Eén kansje tegengeven, een bal op de paal. Maar uiteindelijk stond Schutter buitenspel. En nu is er opnieuw een hoekschop voor de Belgen, die ze alweer mogen nemen. Dus ze duwen de Italianen vast op hun eigen helft alvast. Het eerste kwartier onder Mark van Bommel is zeer lovenswaardig.
2: Dankjewel, Stef. Op de wereldkampioenschappen wielrennen in Montreal in Canada zijn de Belgen bij de belofte mannen er niet in geslaagd om een medaille te veroveren. Niels Driessen sprintte wel mee voor een podiumplaats, maar eindigde vijfde. Het goud was voor de Amerikaan Ashlyn Barry, die alleen finishte na een solo van ruim 30 kilometer. Vanavond opklaringen en een zachte nacht met temperaturen tot 15 graden. Morgen droog met wolken en opklaringen en tot 21 graden. Zondag zonnig met af en toe wolken en nog wat warmer tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is de tijdloze.

take him, even though you can.

0: De Tijdloze. De Tijdloze.
1: Oh, goedenavond, het is 10:00. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Het overleg van de Vlaamse ministers over de begroting zit erop voor vandaag. De regering wil volgend jaar een begroting in evenwicht. En tegen maandag moeten ze het eens geraken over 1,5 tot 2 miljard euro aan besparingen of nieuwe inkomsten. Michael van Drogenbroek volgde alles op aan het Martelarenplein en zegt wat er op tafel ligt.
2: Er wordt naar bedrijfssubsidies gekeken, wordt ook naar de cultuursector allicht gekeken. Er wordt ook gekeken naar dat groeipakket, heel specifiek dan naar die bijzondere toeslagen. Maar dat is natuurlijk niet genoeg om dat bedrag te vinden van tussen de 1,6 en 1,9 miljard euro. Extra inkomsten liggen ook op de tafel. Over de dienstenchecks is het al vaker gegaan dat er 1 tot 2 euro zal bijkomen. Wordt naar registratierechten eventueel gekeken. Wordt ook gekeken naar eventueel beslist beleid over de erfbelasting dat dan niet of minder fors zal worden uitgevoerd. Eén domein lijkt die dans te ontspringen op dit moment. Dat is onderwijs, waar voorlopig niet op bespaard wordt. Maar of dat dan ook zo blijft, dat weten we dus zondagnacht, wanneer hier dat akkoord dan zou moeten gevonden worden.
1: Morgenmiddag om 14:00 worden de gesprekken hervat. In Italië heeft energiebedrijf Eni zelf een maximumprijs vastgelegd voor benzine en diesel. Daardoor verlagen de brandstofprijzen in Italië met ongeveer 17 eurocent per liter vanaf maandag. De prijsverlaging geldt voorlopig 30 dagen, maar wordt mogelijk verlengd tot het einde van het jaar. Ook in Duitsland komt er een brandstofkorting van ongeveer 17 cent per liter tot het einde van het jaar. Dat heeft het Duitse parlement beslist. Meer dan 40 miljoen mensen aan de noordoostkust van de Verenigde Staten zetten zich schrap voor een zware storm. Nog tot maandag verwacht de Amerikaanse weerdienst felle wind, stortregens en overstromingen aan de kust. In New York roept burgemeester Mamdani de inwoners op om op hun buren te letten en extra tijd te nemen voor verplaatsingen. In Boston schrapt zanger Ed Sheeran 2 stadionconcerten omdat het te gevaarlijk wordt in dit noodweer. In Frankrijk is een roman van de nominatielijst van de prestigieuze Goncourt-prijs verwijderd, omdat het boek grotendeels met AI zou geschreven zijn. Toelichting van Christine Bonneure.
3: Télisson Aurélien, een Canadees-Haïtiaanse auteur, publiceerde dit voorjaar C'était ça ou mourir. Het was dat of sterven, gebaseerd op zijn eigen leven als migrant.
4: C'est mon histoire, dans l'émotion. Dans ce que moi aussi j'ai vécu, parce que...
3: De roman is een groot succes in de winkel, kreeg de prijs van FNAC en nominaties voor alle andere grote prijzen. Maar begin deze week berichtte een krantenjournalist anoniem via X dat het boek bijna helemaal het werk is van AI. Nu schrapt de Goncourt-prijs de roman van de nominatielijst, ook na nieuwe berichten over plagiaat van de auteur in het verleden. Télisson Aurélien ontkent alles. Veel lezers en collega-schrijvers blijven achter hem staan en manen aan tot voorzichtigheid.
5: En éviter justement que la première personne attaquée ce soit un haïtien noir, comme par hasard.
3: Sommigen opperen ook dat hij geviseerd wordt wegens zijn huidskleur.
1: De Rode Duivels spelen op dit ogenblik hun eerste groepswedstrijd in de Nations League. Ze nemen het in Rome op tegen Italië. Voor bondscoach Mark van Bommel is het zijn debuut. Stef Wijnands, hoe staat het daar in de tweede helft?
6: We zijn 58 minuten ver. Het staat 0-1 voor de Belgen dat werkelijk fantastisch speelde in de eerste helft. Mika Gods domineerde de eerste 20 minuten. Scoorde zijn allereerste goal voor de Rode Duivels. De aanvaller van PSG na 20 minuten had er nog eentje bij kunnen doen. Maar vooral Donnarumma, de doelman van de Italianen, hield de Belgen van een 0-2 zelfs een 0-3. Want de ketelaren tot twee keer toe, Raskin, De Bruyne en Gooijs, waren er allemaal dichtbij. De Belgen speelden aan een hoog tempo, vonden elkaar ook heel erg makkelijk. Alleen dus dat tweede doelpunt viel niet. En net na de rust kregen ze al bijna deksel op de neus toen Keen van dichtbij op een goede Senne Lammens kopte. Intussen is Kevin De Bruyne en Moreira naar de kant gehaald na 58 minuten. En zijn Luke Bakio en Van Aken in de ploeg gekomen. 0-1 voor de Belgen.
1: Dankjewel, Stef. Vannacht wat wolken, maar zacht tot 16 graden. Morgen droog met wolken en opklaringen, maxima van 19 tot 25 graden. Zondag zonnig met af en toe wolken tot 27 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is de Tijdloze.

0: De tijdloze. De tijdloze. Het is 11 uur. Een heel goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Rode Duivels hebben in Rome hun eerste wedstrijd in de Nations League gewonnen. Ze versloegen Italië met 0-2. Het verslag is van Stef Wijnands.
1: Onderscheiding voor Mark van Bommel voor zijn eerste wedstrijd als coach van een erg sterk België. Vooral voor de rust wervelden de Rode Duivels met hoge pressing, vlotte combinaties en individuele acties die de Italianen omverbliezen. De ketelaren trapten al vroeg op de vuisten van Donnarumma, de Italiaanse doelman die de ene na de andere kans moest onschadelijk maken. Want nog een keer de ketelaren, maar ook Raskin, De Bruyne en Ngoy hadden voor de rust kunnen scoren. Dat deed enkel Mika Gods na 20 minuten met zijn eerste goal voor de Rode Duivels. Een haast perfecte eerste helft, maar de bonus was klein en doelman Senne Lammers moest na de rust met een geweldige voetveeg de 1-1 van het bord houden. De Belgen moesten achteruit, maar hielden al bij al makkelijk stand en op een van de counters schoot invaller Luke Bakio de 0-2 eindstand binnen. Sterke prestatie dus van de Belgen tegen een weliswaar onmondig Italië en een perfecte start voor Van Bommel.
0: In dezelfde groep van België won Frankrijk met 0-1 van Turkije. Daar ook dus meteen een zege voor de nieuwe Franse bondscoach Zinedine Zidane. De algemene vergadering van de Verenigde Naties zit erop en volgens eurocommissaris Hajjal Habib waren er nooit eerder zoveel wederzijdse beschuldigingen en verdeeldheid te horen. Volgens Labib zijn er wereldwijd 130 actieve conflicten, dubbel zoveel als 20 jaar geleden. Toch blijft ze geloven in een hervorming van de organisatie. De VN moet volgens haar eerlijker en efficiënter worden, met meer aandacht voor Afrika en een herziening van het vetorecht. Labib pleit ook voor een vrouw aan het hoofd van de VN als opvolger van secretaris-generaal Guterres. Er mag niet verder bespaard worden op cultuur in Vlaanderen. Dat zegt OCO, de koepel van cultuurorganisaties. 20 jaar geleden ging 2% van de Vlaamse begroting naar cultuur. Nu is dat 0,74%. Nog meer besparen kan niet, zegt Leen Laconte van OCO.
2: De sector heeft al een paar jaar last van besparingen. In 2026 hebben we eigenlijk al disproportioneel bespaard in vergelijking met andere sectoren. Nu nog eens een klap van 10%, want dat wordt dan gezegd, zou een enorme impact hebben op de werkstelling, maar ook op toegankelijkheid.
0: Dit weekend beslist de Vlaamse regering over haar begroting. Ze moet op zoek naar 1,5 tot 2 miljard. De Ierse rockband U2 bestaat 50 jaar en om dat te vieren hebben ze een concert gegeven op de speelplaats van de school waar ze elkaar ontmoet hebben. Het was drummer Larry Mullen die ooit een briefje ophing aan het prikbord van de Mount Temple Comprehensive School in Dublin op zoek naar andere muzikanten om een bandje te vormen. Exact 50 jaar geleden spraken ze voor het eerst af. En ze speelden een van hun eerste hits, I Will Follow. U2 werd een van de grootste bands uit de rockgeschiedenis. De groep verkocht 175 miljoen platen en won 22 Grammys. Vannacht wat wolken, maar zacht tot 16 graden. Morgen droog met wolken en opklaringen, maxima van 19 tot 25 graden. Zondag zonnig met af en toe wolken tot 27 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws en op sportza.be.
3: Dit is de tijdloze.

0: bedrijf. Het gaat om een uitslaande brand. Vanwege de hevige rookontwikkeling is een bee-alert uitgestuurd naar de omwonenden met raad om ramen en deuren gesloten te houden. De politie heeft ook de straten in de buurt afgezet. Over de oorzaak van de brand is er voorlopig nog geen duidelijkheid. De brand in de ondergrondse parking van het station van Berchem bij Antwerpen is de voorbije avond geblust. Een elektrische auto had daar vuur gevat. Het incident veroorzaakte heel wat verkeershinder. De ondergrondse parking werd een tijd lang afgesloten en ook het treinverkeer liep in de war. De parking werd in de loop van de avond weer vrijgegeven. De voorbije avond hebben de ministers van de Vlaamse regering ook een lange dag van begrotingsonderhandelingen afgesloten. Een akkoord is er nog niet. Meer uitleg door collega Michael van Drogenbroek.
1: Het wordt het weekend van de waarheid voor de Vlaamse regering, want tegen maandagmiddag moet er een akkoord liggen over de begroting. 1,6 tot 1,9 miljard euro moet er gevonden worden om een begroting in evenwicht te hebben, en dat is dus wat de Vlaamse regering wil. Maar het gaat traag en er is nog veel werk om tot een akkoord te komen, klinkt het bij de regeringspartijen. Na de middag zitten de drie partijen eerst afzonderlijk samen met de minister-president, daarna met de voltallige regering. Maar een akkoord wordt pas zondagnacht verwacht.
0: In het voetbal hebben de Rode Duivels hun eerste wedstrijd in de Nations League gewonnen. Ze wonnen de wedstrijd tegen Italië met 0-2. Het was de eerste wedstrijd van de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Hij was na afloop tevreden.
2: Eigenlijk ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben. Ik vond het niet top. Maar de manier van voetballen vond ik wel goed. En zeker de bereidheid in de eerste helft. Dat we daar goede controle hadden. Ik denk dat we weinig weggegeven hebben in de eerste helft. Een paar kansen gecreëerd in de eerste helft. Dat zag er gewoon goed uit.
0: En op het wereldkampioenschap wielrennen in Canada hebben Wout van Aert en Remco Evenepoel een laatste persconferentie gegeven voor de wegrit zondag. Ze zijn de kopmannen van de Belgische ploeg. Evenepoel is ook topfavoriet om wereldkampioen te worden.
3: Ik denk niet dat ik bang moet hebben om met een kleine groep naar de mee te gaan. Zeker na 270 kilometer. Dus ik denk dat het een beetje van mijn gevoel zal afhangen in de wedstrijd. Wil ik weg of heb ik het gevoel dat ik de rest wel ga aankunnen in de sprint? Maar volgens mij gaat de koers zo lastig zijn dat er op een bepaald moment geen geheimen meer zijn en dat de sterkste zal voorop zijn. En iedereen gaat op zijn plek terechtvallen, denk ik.
0: De wegrit bij de vrouw wordt de komende dag om 3:00 in de namiddag gereden met Lotte Kopecky voor ons land als kopvrouw. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 16 graden. Ook na de ochtend overwegend droog weer met opklaringen en temperaturen tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 2:00. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Roeselare in West-Vlaanderen is brand uitgebroken bij een afvalverwerkend bedrijf. Het gaat om een uitslaande brand. Vanwege de hevige rookontwikkeling is een bee-alert uitgestuurd naar de omwonenden, met raad om ramen en deuren gesloten te houden. De politie heeft straten in de buurt ook afgezet. Over de oorzaak van de brand is er voorlopig nog geen duidelijkheid. De voorbije avond hebben de ministers van de Vlaamse regering een lange dag van begrotingsonderhandelingen afgesloten. Een akkoord is er nog niet. Meer uitleg door collega Michael van Drogenbroek.
3: Het wordt het weekend van de waarheid voor de Vlaamse regering, want tegen maandagmiddag moet er een akkoord liggen over de begroting. 1,6 tot 1,9 miljard euro moet er gevonden worden om een begroting in evenwicht te hebben, en dat is dus wat de Vlaamse regering wil. Maar het gaat traag en er is nog veel werk om tot een akkoord te komen, klinkt het bij de regeringspartijen. Na de middag zitten de drie partijen eerst afzonderlijk samen met de minister-president, daarna met de voltallige regering. Maar een akkoord wordt pas zondagnacht verwacht.
2: In Letland zijn 5 Italiaanse soldaten gewond geraakt bij een militaire oefening van de NAVO. Een van hen is er erg aan toe. De soldaten zouden beschoten zijn toen ze in een voertuig zaten. Maar wat er precies gebeurd is, is niet duidelijk. Het Italiaanse leger heeft een onderzoek geopend. In Letland zijn zo'n 300 Italiaanse soldaten gestationeerd. Zij moeten samen met andere NAVO-soldaten de lidstaten aan de grens met Rusland beschermen tegen mogelijke aanvallen. In het voetbal hebben de Rode Duivels hun eerste wedstrijd in de Nations League gewonnen. Ze wonnen de wedstrijd tegen Italië met 0-2. Mika Gods en Dodi Lukebakio scoorden de doelpunten. Voor Mika Gods was het zijn eerste bij de Rode Duivels.
4: Ja, top. Scoren is altijd mooi. En zeker als je je eerste maakt voor je land. Dus een hele grote eer. Ik probeer wel altijd rustig te zijn. Ik ben wel redelijk rustig in mijn hoofd. Dus ik heb ook een team die me heel goed helpt. En een heel, heel leuke groep die me... Ja, die me helpt in alles, dus ik ben altijd wel rustig, maar dit heeft me nog extra geholpen.
2: En op het wereldkampioenschap wielrennen in Canada hebben Wout van Aert en Remco Evenepoel een laatste persconferentie gegeven voor de wegrit zondag. Ze zijn de kopmannen van de Belgische ploeg. Evenepoel is topfavoriet om wereldkampioen te worden, maar ook Van Aert gelooft in zijn kansen.
5: Ik hoef niemand te overtuigen,